0: die een vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Het meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Europa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: bijna niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. De politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roopa-run heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen... Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Dankje.
1: Fedor Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Reinoud Roemer met het nieuws van Radio Rijnmond. Aan de Parkweg in Papendrecht is vannacht rond 1:30 een auto in brand gevlogen. Hoe dat precies is gebeurd is nog niet bekend. Het was de voorkant van de wagen die in brand stond, waarbij de vlammen hoog de lucht in schoten. Politie doet onderzoek naar de autobrand in Papendrecht. Een 20-jarige man uit Rotterdam is samen met twee Hagenaars van 19 en 24 aangehouden na een explosie in Eindhoven. Buurtbewoners waarschuwden de hulpdiensten nadat ze aan het begin van de nacht werden opgeschrikt door een harde knal. Door de ontploffing ontstond brand, zowel voor als in de woning aan de Eindhovense Magnoliastraat. De brandweer heeft het vuur snel kunnen blussen. De bewoonster is niet gewond geraakt. Getuigen zagen kort na de explosie een auto wegrijden en de politie heeft de drie mannen uit Rotterdam en Den Haag die in de wagen zaten aangehouden. Ze zitten vast en worden verhoord over het hoe en waarom van de explosie in de Eindhovense wijk. Bij een portiekflat op de Soetendaalse weg in Rotterdam-Oude-Noorden is gisteravond laat een explosief afgegaan. De voordeur van de flat raakte beschadigd en een AED-kastje, een apparaat bedoeld voor mensen met een plotselinge hartstilstand, belandde door de knal op straat. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Onduidelijk is of iemand is opgepakt na de explosie in het Oude Noorden. En de 35e editie van de Roparun heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd voor zorgprojecten voor mensen met kanker. Het eindbedrag werd gisteravond bekendgemaakt tijdens een slotfeest in Rotterdam. In het Pinksterweekend gingen ruim 5000 deelnemers in estafette op pad vanuit Enschede en het Franse Glastre. Ze finishten op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer nog, opklaringen en in de loop van de dag van het westen uit droger en wat zon. Maximaal rond 19 graden. Komende dag af en toe zon. In de ochtend nog droog. In de middag eerst in de kuststrook enkele buien, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur is dan zo'n 21 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel. Met
5: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datenbaan met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook al een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Het moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van het bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vepen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaat het om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag buien met kans op onweer. Het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint al vroeg drukker te worden op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg bij Den Haag en Zoeterwoude. Een file van 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Radioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen.
4: Ik ben Christel.
5: Ik ben Kathleen.
6: Voor altijd jullie.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt nog weinig voor in de regio. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer. Zo heb je 5 minuten extra op de A4 richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, ongeveer 3 kilometer. En ook 5 minuten op de A16 nu richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein. Ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeer.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was op dezelfde plek ook een ontploffing. Er was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was inmiddels weggehaald. Bij de explosies is nog niemand opgepakt. Een moederbedrijf achter de Marlboro-sigaretten wordt ook de eigenaar van het bedrijf dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de gereguleerde staatswiet. Dat melden Investico en Nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op Nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vepen en blowen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Het Israëlische leger zegt dat er meerdere militaire doelen zijn geraakt. Zo gaat het om een tegenactie nadat de Iraanse aanvallen van gisteravond zijn uitgevoerd. Iran voerde gisteren raketten af op het noorden en het midden van Israël. Volgens Israël zijn alle raketten onderschept. Er is niets bekend over slachtoffers of schade. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten. Volgens de Amerikaanse president Trump hebben de aanvallen geen effect op de besprekingen over vrede die nog gaande zijn. Technisch directeur Davy Rigaud spreekt van een moeilijk besluit om trainer Robin van Persie te ontslaan bij Feyenoord. Dat schrijft de club in de verklaring op de eigen website. Van Persie heeft anderhalf jaar lang alles gegeven voor de club. Ook heeft hij zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Maar op basis van een analyse en op basis van het geleverde spel en de dalende trend qua punten is toch besloten dat het beter is om met een nieuwe trainer aan het seizoen te beginnen. De club laat weten binnen enkele weken een opvolger bekend te kunnen maken. Het weer, af en toe zon, het blijft droog en het is 21 graden. Vanavond kans op een bui, morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer, het is morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzamerhand verder op gang in de regio. Dat merk je onder andere op de A4 naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Roelevarensveen, een kleine 10 minuten aan oponthoud. Dan de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Gouda en Nieuwerbrug, 4 kilometer en 10 minuten. En dan de A20 naar Gouda, voor Moordrecht 5 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Hallo.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
2: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
1: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
3: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
1: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt in de regio gelukkig niet al te veel voor. Er zijn geen bijzonderheden, geen ongelukken en dergelijke. Wel een paar dagelijkse files. Op de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude bijvoorbeeld. 6 kilometer en een kleine 10 minuten. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam en Moordrecht, 10 minuten over 4 kilometer. En tot slot de A44 naar Amsterdam, tussen Sassenheim en Kaag, ongeveer 5 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
7: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
6: Een wat?
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
12: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
13: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

gezeten hadden. Eentje lag op de bar en eentje onder de tafel. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

als we eerlijk zijn, is dat het moeilijkst, want ik weet, ik lijk wat apathisch. Maar dat is hoe ik het geleerd heb. Niet alsof ik niet geprobeerd heb. Denk dat ik iets te lang emoties geweerd heb. Echte mannen zijn niet goed in zulke dingen leren. Ze vraagt, waar heb je het over gehad? Ik zeg,

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Feyenoord verwacht dat ze binnen een paar weken de opvolger van Rob van Persie kunnen presenteren. Aanleiding voor het ontslag van de trainer was het vertoonde spel van het afgelopen seizoen en de tegenvallende resultaten. Ook de supporter op straat kan zich daar wel in vinden.
2: Ik denk wel dat het terecht is dat hij ontslagen is. Het voetbal was nou niet heel goed. De resultaten kan je zeggen van nou, je hebt de tweede plek gehaald, je hebt Champions League. Dat is goed, maar het voetbal ten opzichte van de voorgaande jaren onder Slot en zo, komt duidelijk een stukje beter.
1: Toch vond directeur Davy Rigaud het een bijzonder moeilijk besluit om Van Persie eruit te gooien. Hij werd tweede met Feyenoord en plaatste zich dus wel voor de Champions League. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan de Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op de plek dus ook een ontploffing. Toen was ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst is daarna weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Op de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen door een aardbeving en een tsunami. Meer dan 200 mensen raakten gewond. De beving in het zuiden van het land had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag voor de kust, waardoor het tsunami ontstond met golven tot een meter hoog. Na de beving waren er ook nog meerdere naschokken. De totale impact is nog niet bekend. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die vorige week werd doodgestoken in de Nijhofstraat. De stille tocht start om 8 uur bij het huis waar de steekpartij was. Voor de fatale steekpartij is een 60-jarige man uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Het weer, af en toe zon. Het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag buien met kans op onweer. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 wel een file richting Amsterdam, maar 5 minuten lang tussen Leidschendam en Hoogmade. Dan de A12 Utrecht-Den Haag, die komt ten tonele. De Utrechtse baan tussen Voorburg en het Malieveld, 2 kilometer, 10 minuten. En dan een ongeluk bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt Terbrechtseplein, 7 kilometer en 15 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Hallo.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust, dus in de stad General Santos. Er zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
1: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
1: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een verrassend rustige ochtendspits vandaag. Hier en daar rijdt het nog wat langzamer. Onder meer de N11 Leiden-Bodegraven. Voor Alfa aan de Rijn-West 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
6: Ga voor meer informatie naar
5: rtvridderkerk.nl/reclame.
7: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
8: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
9: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
10: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Oude Noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeersaso's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet, schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vepen en blauwen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit...

0: Regio-agenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël en vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In het oude noorden van Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een pand aan het Zwaanshals. Door de klap zijn meerdere kleine ruiten gesprongen. Eerder dit weekend was er op dezelfde plek ook al een ontploffing. Toen was er ook een tekst op de muur geschreven waarbij iemand werd beschuldigd van verraad. Die tekst was al weggehaald. Voor beide explosies is nog niemand opgepakt. Ondernemers in het centrum van Rotterdam willen dat de gemeente opnieuw gaat kijken naar maatregelen om de verkeers-ASO's te weren van onder meer de Meent. Er zijn wel maatregelen genomen, maar omdat er geen handhaving is, worden die problemen er niet minder op, schrijven ze in een brief aan het stadsbestuur. 4 avonden in de week gaat de Meent op slot, maar dat zorgt juist voor een concentratie van geluidshinder en asociaal gedrag, zeggen de ondernemers. Het zit vooral in de laatste uur voordat de Meent dichtgaat, dat er geen politie of stadswachten meer aanwezig zijn. Het zorgt ervoor dat de problemen niet worden opgelost, zeggen ze. Ook zijn er ondernemers niet te spreken over de verkeersregelaars die worden ingezet. Er is sprake van onduidelijkheid en ze treden niet op als het nodig is. De ondernemers vragen nu om extra maatregelen, zoals het vervroegd afsluiten van de Meent. Het moederbedrijf achter de Marlboro sigaretten blijkt ook eigenaar te zijn van een van de bedrijven dat in Hellevoetsluis betrokken is bij de proef met gereguleerde staatswiet. Dat schrijven onderzoeksjournalisten van Investico en nu.nl. Kanadelaar werd onlangs verkocht voor bijna 60 miljoen euro aan een Canadees bedrijf. En dat bedrijf is weer grotendeels in handen van Altria, dat ook Philip Morris in bezit heeft. Experts waarschuwen op nu.nl voor de gevolgen. De overname van de wietteler in Hellevoetsluis is niet verboden. Maar de kans bestaat wel dat vepen en blauwen op een grotere schaal in de markt wordt gezet. In Zwijndrecht wordt vanavond een stille tocht gehouden voor de 21-jarige man die werd doodgestoken in de Nijhoffstraat vorige week. De stille tocht start om 8 uur bij het huis in de Nijhoffstraat. Voor de fatale steekpartij is een man van 60 uit Sliedrecht opgepakt. Volgens de politie lag de aanleiding voor de steekpartij in de relationele sfeer. Dan nog het weer. Af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon. In de loop van de dag kans op onweer. En het wordt morgen zo'n 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Esther's Middle of the Rook. Een programma met swingende romantische en tijdloze muziek waarvan je gegarandeerd in een vrolijke mood raakt. Luister, zing of dans mee iedere maandagochtend van 11 tot 12 op RTV Ridderkerk. Presentatie Esther Rook.

ik woon bij Menton of bij Nice. In een bungalow dicht bij het strand, waar het weer niet zo ruur is en vies.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Hans Magieto.

nieuwe kansen. Het is 8 juni 2026, we zitten in week 24. En dag 159 alweer. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma met informatie en lekkere muziek. Zo begonnen we met Elbow Bones en The Racketeers uit 1984.

0: 1979.
1: Het was natuurlijk geluid van Queen 1979 alweer. Het is lang geleden, maar het blijft fantastische muziek. Het is 8 juni 2026. De zon ging op 5 uur 16, gaat onder om 21 uur 57. Dat betekent zo'n 16 uur en 41 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen tijdens deze Wereldoceanendag. En we zitten midden in de week van de gezonde jeugd, als je dat maar weet.

It's all about the money. Daar gaat het alleen maar om, jongens, tegenwoordig. Ja, dan weet je, het FIFA-wereldkampioenschap begint. Dus het gaat ook alleen maar over the money.

0: 1996, een grote hit destijds. De nummer 1 hit van Rob de Nijs. En die was natuurlijk getiteld Bangerhart.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

Puntje, puntje, puntje. The Angel 2000 was de plaat uitgekomen. Het is er natuurlijk een van Lionel Richie. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. Misschien heb je het al gevierd, maar je bent dan vandaag jarig. Dus van harte voor vandaag. Ik ben altijd bekende jarig. Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg. De oudste dochter is dat van prins Constantijn en prinses Laurentien. Eloïse is geboren op 8 juni 2000.

2002 en wordt inmiddels dus 24 jaar. Ook jarig is Bonnie Tyler. Ken je er nog? Welsche zangeres met onder andere Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. Weet je die nog? Bonnie is geboren op 8 juni 1951, wordt inmiddels 75 jaar. En weet je wie er ook jarig is? These Boots Are Made for Walking. Je weet het nog. Nancy Sinatra, de Amerikaanse zangeres en actrice, dochter van, puntje, puntje, de bekende, Frank Sinatra. Nancy is geboren op 8 juni 1940 en dat betekent dat ze inmiddels alweer 86 jaar wordt. Dan drinken we wat op. Flesje erbij, gezellig, bubbels erbij. En Crystal erbij. En die bezingt ze. Al die flesjes, al die bottles. You are-

die flesjes en al dat statiegeld. De bottles van Crystal. En toen was er nog weer statiegeld, volgens mij, op dit soort flesjes. Uit 2011. Leuke plaat was er toch. Een Nederlandse zangeres.

Another Day uit 2008. En die kwam van Jamie Lydell. En die stond ook nog in de top 40 van dat jaar. En dat is leuk natuurlijk allemaal. Het is weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En dat doen we altijd op de maandag in jaren 60 plaat. Nee, wat voor een. We gaan naar Rijn de Vries. Die ken je nog van Patsy, maar ook van Colinda.

1965, jongens. Oh, Colinda van Rijn de Vries. 8 juni, en wist u dat je 1937 werd de Carmina Burana van Karl Orff voor het eerst in première gebracht in het Alte Opera in Frankfurt am Main. En op 8 juni 1998 wordt de Zwitser Sepp Blatter gekozen tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Als opvolger van de Braziliaan João Havelange. Nou, en aan al die jaren dat hij aan het bewind is geweest, heeft hij zijn vrienden nooit vergeten, maar zichzelf ook niet. Sepp Blatter.

Ze zeggen wel eens kraak en nog smaak, maar dit is kraak en smaak. En Cleopold, die vormen een soort trio, een Nederlandse club. Veel lekkere muziek en dit is Alone With You en die komt uit 2016. Zo gaat dat nou eenmaal met leuke bandjes.

0: dat zei de clown uiteindelijk. Hè. Manfred Mann, en dat kwam allemaal uit 1967. Zullen we eens kijken of we haha tegen het weer kunnen zeggen? Hoor je het hier? Het weer voor vandaag en het weer voor de wat langere termijn.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag is er vrij veel hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en het westen van het land kan de opkomende zon nog wel even onder de bewolking schijnen, maar zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijdje droog en op veel plaatsen wordt het warm met misschien wel zo'n 20, 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden wellicht. Er staat een matige zuidenwind en in de middag zullen in de westelijke provincies de eerste buien ontstaan die na de nacht pas weer gaan verdwijnen. Ridderkerk, minimumtemperatuur 14 graden, max 21. Zonkans 5%, neerslagkans 85%, weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoger in Ridderkerk. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden overdag en 10 in de nachten. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf donderdag wordt het overdag weer ietsje warmer met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Dinsdag 17 graden overdag, woensdag 17, donderdag 16, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 graden Celsius.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

0: Chloe Kishia heet ze, is uitgebracht in 2026. Staat voor YDH. En dat staat weer voor Young, Dump en Horny. Vooruit dan maar weer. Het is tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De gemeente Ridderkerk hield een onaangekondigde integrale bedrijvencontrole. En diverse misstanden zijn er geconstateerd met betrekking tot naleven van brandveiligheidsvoorschriften en het bestemmingsplan. Nou, daar komt mij vast nog wel op terug. En de bedrijven zijn er in ieder geval op gewezen. En Cor de Dukdalf trekt een volle pagodetent tijdens de zomeravondconcert in Ridderkerk. Dat was een leuk feestje, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Hè? En de workshop laat deelnemers koken met kruiden uit het Waalbos. En dat doen ze op vrijdag 26 juni, 15:30 start dat, duurt tot 8 uur. Beperkt aantal mogelijkheden om deel te nemen. Je moet wel even aanmelden via info@onswaalbos.nl. En het is niet gratis dat je dat vast weet. Straks in de Ridder-matinee hoor je meer nieuws van onze gemeente Ridderkerk.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk. Ik neem

altijd het makkelijkste. Hè? Samen uit en samen thuis. André Hazes junior en Robert van Hemert. Waar hadden we die ook alweer gezien? Oh ja, bij De Verraders. Nog tot en met 27 juni is er een kunstexpositie uit de kunst. Dus de laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer. En die is te bezichtigen op woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En vrijdag dan is er weer een Ser zomeravondconcert. En dat begint om 19:30. En dit keer is het, ja, ze zijn er weer. De La Pre-band. Hartstikke goed. En woensdag 10 juni van 9:00 tot 16:00 is het buitenspeeldag. Kijk, dat moet een keer een mooie dag worden. Want anders hè, is het niet lekker buiten spelen. Maar we hopen voor ze, diegenen die willen gaan buiten spelen.

0: Van 2 tot 5 uur is er weer een buurttent XL. Die staat opgesteld in het Erasmuspark. Dezelfde dag, maar in iets andere tijd, van 2 tot 4 uur, staat er ook in het Lomanpark. En dan staat de gezellige middag in het teken van ontmoeten, buitenspelen en samenwerken aan een fijne buurt. En op zaterdag 13 juni van 1 tot 4 uur staat de buurttent XL bij de Dierenhof in het Oosterpark tijdens de Heat Action Day. En tijdens deze gezellige middag ontdek je op een leuke en interactieve manier hoe je slim kunt omgaan met hitte in de wijk en hoe je dat thuis allemaal kunt regelen. En donderdag 11 juni van 7:30 tot 9:30 start op het Dillenburgplein. Nou, er is niks lekkerder dan op een zwoele juniavond door Ridderkerk te skaten met een grote groep enthousiastelingen. En op 11 juni gaan ze dat doen. Dan toveren ze het dorp weer om tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Ze trappen de avond af, hè, bij Café Den Dil. En dat is dan om 7:30 en je rolt gewoon met hen mee. Lekker is dat. Tuurlijk, we hebben natuurlijk de afgelopen week in de combinatie een rolstoeltoegankelijke kidstrampoline is geopend bij de Metronoom in Slikkerveer. En gewond bij steekpartij op de Paltrokmolen. En wie iets gezien heeft of gehoord heeft, die kan de politie bellen op 0900 8844. Je leest het allemaal in de combinatie van afgelopen week. En in de Blauwkei, de gemeentekrant, die ken je wel, staat onder andere Denk mee over samenspelen in het Loopmanpark. En het IDO-spreekuur is weer van start gegaan in de bibliotheek. En IDO staat voor Informatiepunt Digitale Overheid. Kan je een beetje helpen, hè, door die digitale overheid, apps en dergelijke. En steun voor mantelzorgers in Ridderkerk. Ook dat is een interessant onderwerp om te gaan lezen. Nou, dan is het de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: Week 24, 1966. De top 3. Mama's en de papa's die staan er met Monday Monday van 4 naar 3 in de vierde week van 16 weken. Op 2 de Beach Boys met Sloop John B. ging van 1 naar 2 in de negende week van 20 weken. En op nummer 1, je kon het verwachten, de Rolling Stones met Paint It Black ging van 2 naar 1 in de derde week van 25 weken. Dan hebben we 4 nieuwkomers. Op 40 de Q65 Nederlandse band. The Life I Live zou er 14 weken in staan. Op 39 het trio Hellenic met Ella Ella. En die zou er 9 weken in staan. Op 37 Love in Spoonful met Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Die zou er 7 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een van Simon & Garfunkel. En dat is I'm a Rock. Op nummer 34 binnen en zou er 10 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40.

0: was hem weer, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. Straks de Riddermaat in eten. Blijf erbij gewoon en gezellig. Ik heb er nog één te gaan voor je. En dat is de hoogste nieuwkomer. Dat is nummer 34. En dat is de een van Simon & Garfunkel. Did you ever
1: have to find it Top 40 toch trio. Nummer 34. 1966.
0: Nieuw. A winter's day.

0: mobiele instellen.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: Met Hans Magieto.

is maandag. Op Radio Ridderkerk. Het is inmiddels maandag 8 juni 2026. We zitten in week 24 op dag 159. Tot 3 uur zijn we bij je met de Riddermatinee. En daarin algemeen en lokaal nieuws. We hebben natuurlijk informatie en een muzikale mix van herinneringen uit de nationale en internationale muziekgeschiedenis. The Green Green Grass of Home was zo'n voorbeeld daarvan. 1969. Geluid van Tom Jones. En dat allemaal bij Radio Ridderkerk. Ik zeg u goedemiddag allemaal. En dat doen we onder andere ook met Billy Joel.

dat was natuurlijk Billy Joel. En die prachtige plaat uit 1980. Een paar jaar daarvoor. All By Myself. Van Eric Carmen. When I was young, I never knew.

0: All By Myself 1976, Erik Carmen. Prachtige muziek, All By Myself. Zullen we eens kijken naar het weer? Het weerstation Ridderkerk heeft het allemaal voor je opgetekend. En het eerste uur van de Riddermatinee doen we even het weer voor vandaag. En straks in twee uur kijken we nog even vooruit voor het weer voor de komende dagen. Laten we dus beginnen met het weer van vandaag.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Voor het weer kijk je uiteraard op onze site rtvridderkerk.nl. Of wil je een heel uitgebreid weerverhaal, kijk dan ook eens op weerstationridderkerk.nl. Vandaag is er vrij veel hoge bewolking met in het oosten en af en toe wat zon. In het midden en het westen van het land kan de opkomende zon nog wel even onder de bewolking schijnen, maar zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijdje droog en op veel plaatsen wordt het warmer met 20, 21 graden wellicht. In het zuidoosten en oosten kan de temperatuur nog een graadje warmer worden. Er staat een matige zuidenwind en in de middag zullen de westelijke provincies de eerste buien gaan meemaken. En na de nacht wellicht is dat dan weer over met de buien. Ridderkerk, minimum temperatuur 14 graden, max 20, 21 graden. De zonkans 5%, neerslagkans 85%. De weercijfer voor vandaag een 7. Straks in 2 uur van deze Riddermatinee kijken we even vooruit naar het weer voor de komende dagen.
1: Radio Ridderkerk.

Het ketelbinkie van Gerard Cox. En die werd uitgebracht op cd in 1990... ter gelegenheid van het feit dat Rotterdam toen 650 jaar bestond.

0: 80. Heet A Little Piece of Heaven. Maar dat zal geen verrassing zijn. Het was van Godly & Cream en die kennen we nog van 10cc. Mooi, hè? Het lokale nieuws, dat is ook mooi.
1: Dit is het lokale nieuws.
0: Buurtbemiddeling helpt buren weer met elkaar in gesprek te komen. Ja, dat is hartstikke goed, hè? Buurtbemiddeling. Misschien is het wat voor je en lost het een heleboel dingen op. En een busreisje naar Garderen voor de leden van de 80-jarige VVLG Ridderkerk. En dat staat voor Vereniging voor Lichamelijk Gehandicapten. Dat werd een leuke en gezellige dag. En brandmelding zaterdagochtend bij een bedrijf aan de Handelsweg blijkt gelukkig maar weer loos alarm. Voor details en meer informatie kijk je even op rtvridderkerk.nl.

7, Cresap, All My Life. En het blijft een heerlijke plaat. Deze week zijn er natuurlijk weer tal van activiteiten in het Ridderkerkse. En met natuurlijk weer een aantal dingen in de wijkcentra. Maar die ken je vast allemaal zelf wel. Je kan er van alles doen. En donderdag 11 juni in het plein, het theater. Van 7 uur tot 9 uur in de avond is er een theatercollege van Wies Verbeek. En dan gaat het over een beetje leuk en gezond en fit ouder worden. Moet je maar eens naartoe gaan, dat is leuk. Het is helemaal gratis toegankelijk volgens mij ook. Moet je even nakijken op de uitagenda.ridderkerk.nl. En wat je ook, en dat zeker gratis, kunt gaan bekijken, dat is een traditie. De La Pré-band komt op vrijdagavond aanstaande, 12 juni, met het zomeravondconcert. Dat doen ze jaarlijks en dat is hartstikke leuk. Voor meer informatie en details kijk je even op uitagenda.ridderkerk.nl.

0: bracht in dat jaar 1997, zo'n beetje was dat, Alegria en Cirque du Soleil. Het is de hoogste tijd voor...
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar van het eerste uur gaat over Trio Helleniek. Een Grieks trio dat zich specialiseerde in de Griekse Sirtaki-muziek. Bewerkt zelfs voor een westers publiek, want dat hebben ze wel heel slim gedaan. Ze zijn vooral bekend van de hit De Dans van Zorba, Zorba's Dans, uit 1965, dat 40 weken in de top 40 stond in Nederland. En ze verhuisden begin jaren 60 naar Parijs en vestigden zich halverwege de jaren 60 zelfs in Nederland, waar ze in die tijd buitengewoon populair waren. Door de jaren heen zijn er nogal wat wisselingen van de groep geweest, maar uiteindelijk in 1997 maakten ze als trio hun laatste cd, die heette Ella Ella. Ze hebben één album dat in de album top 100 is terechtgekomen. In de top 40 hebben ze 4 platen gehad. En de grootste hit, je mag het raden, was natuurlijk de Zorba Dans. Wij gaan draaien uit 1966, Ella Ella. En uit 1965, het kan niet anders, La Danse de Zorba. Je gaat luisteren naar Trio Helleniek.
1: Dit is De Dubbelaar, De Dubbelaar, De Dubbelaar.

springen terug in de tijd naar de middenjaren 60. 1965, La Danse de Zorba. En uit 1966, Ella Ella. Je hebt geluisterd naar het trio Hellenique.

zit ik diep in jou, je kunt me niet verlaten. En als een vogel vliegen wil.

Peter Schaap uit 1975. En het heette natuurlijk Adem, Mijn Adem. De bingelmiddag van het Wijkcentrum West, die is er binnenkort weer. En dat is volgens mij op 19 juni van 1:30 tot 3:30. Leuke prijzen, er is een lekker sfeertje. Iedere derde vrijdag van de maand is dat. En donderdag 11 juni van 7:30 tot 9:30 s'avonds hebben we het over Ridderkerk op wielen. Maar wel met eigen kracht voortgebracht, hè? De roller skates en al dat soort dingen. De start is op het Dillenburgplein, nabij Den Dil. En zaterdag 13 juni van 5:00 tot 8:00 in de avond in het Wijkcentrum West is er genieten van heerlijke Kaapverdiaanse gerechten en ontdek tegelijk hoe we samen een verschil kunnen maken voor projecten op Kaapverdië. Een avond vol cultuur, ontmoetingen en verbindingen.

We zijn er klaar voor. Die Rhythms del Mundo. Woensdag 10 juni is het van 9 tot 4 uur buitenspeeldag. Ik hoop dat het weer een beetje mee zit. Tijdens de buitenspeeldag verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. En dat allemaal is het doel van deze buitendag. Ook in Ridderkerk dus. Je leest het allemaal. Meer informatie over dit onderwerp op uitagendaridderkerk.nl. The Devil Wears Prada is inmiddels aan een tweede film toe. En dit komt van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2.

The Devil Wears Prada. En dat was er een van Sienna Spyro. En dat komt uit 2026. En stond nog in de top 40 ook recentelijk. Dus dat zijn leuke dingen voor de mensen. En de film schijnt overigens ook leuk te zijn.

Het bestaat, hè, Beautiful Trash. Beautiful Trash. Kan zo mooi zijn, hè, die rotzooi. Lalo en Megan Washington. En dat zongen ze samen in 2017. En in datzelfde jaar zat Jason Staal een beetje te dagdromen. En wat kwam er toen langs? Toen kwamen er daggedachten langs.

was niet zomaar klakkeloos even een tekstje opgeschreven. Nee, er is over nagedacht. Jason Staal. En dan heet het ineens Kleinkunst. Dit is zo'n lekkere plaat. Hij is pas uitgebracht en ik vind hem hartstikke goed. Het is een van Charlie Puth.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9:00 s'avonds en 4:30 s'ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Met Hans Magieto.

En zo ging ieder zijn eigen weg, hè, na het uit elkaar vallen van de Beatles. Lennon, McCartney, Harrison en Ringo Starr. Een beetje solo allemaal. Of met een band, een andere band. Dit was George Harrison waar we mee begonnen, dit tweede uur van de Riddermatinee. Het is maandag. Tot 3 uur zijn we bij je met lokaal nieuws, informatie en muziek uit ons collectief muziekgeheugen. Van 1970 George Harrison, dat is in ieder geval een muziekgeheugen. En over geheugen gesproken, dit is Dusty Springfield. Nummer dat te kennen van Chrissy Hynde en UB40. Maar dat is de originele. Breakfast in Bed. En die ging destijds zo.

0: Achtige versie toen de tijd geworden, 1988, Huey 40 en Chrissy Hynde. En dat deden we dan na Dusty Springfield uit 1969, die het origineel deed. Het weerstation Ridderkerk erbij gepakt. En we kijken even naar de verwachtingen voor de lange termijn, oftewel de rest van de week.
1: Radio Ridderkerk. Weerbericht.
0: Vandaag maximaal 21 graden, zonkans 5%, neerslagkans 85%, weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Ridderkerk. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden overdag en 10 graden in de nachten. En de wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf donderdag wordt het overdag wel ietsje warmer, met temperaturen die in de richting van de 20 graden gaan. Nou, dat was het weer voor de komende dagen. En dat is dan als volgt verdeeld. Dinsdag 17, woensdag 17, donderdag 16, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 graden.
1: Radio Ridderkerk op maandag.
0: En dit is Todd

0: To Be Loved Like You van James Taylor. Midden jaren 70. Lekkere muziek is dat toch, hè? Blijft fijn. Het lokale nieuws, dat vind je op rtvridderkerk.nl. En je hoort het hier ook. Luister.
1: Radio Ridderkerk. Nieuws.
0: En Cor de Dubdalf trekt wederom volle pagodetent tijdens de zomeravond. Het concert wat ze gaven afgelopen vrijdag in Ridderkerk. Leuk, was een leuk feestje. Zag er allemaal goed uit en het klonk lekker weer. En koffieinloop in Slikkeveer voor slechtziende en blinde senioren krijgt een vervolg. Moet je maar eens even vragen wat dat gaat betekenen. En woensdag 10 juni voorlees lunch in Bonnes. En ook daar moet je even lezen wat je zou kunnen doen om daarbij aanwezig te zijn. Dat lees je allemaal op rtvridderkerk.nl.
1: Radio Ridderkerk.

Benieuwd of hij tegenwoordig ook nog een nummer 1 hit mee zou scoren. Here's the Real Lights. Was de een van Desmond Dekker en The Aces. Tijden veranderen, zou je zeggen. Aber nicht das Brot. Oh nee, dat is weer

Uit 2007, Maroon 5 en Back at Your Door. Zin in wat gezelligheid? Dan hebben we wat voor je natuurlijk. En maandag 15 juni van 3:00 tot 3:15 is er een voorstelling. Deze ridder zegt nee. Zeg jij wel eens nee? Deze ridder ook. Er is een leuke interactieve voorstelling speciaal voor eigenwijze kinderen, ouders, opa's en oma's. Voor details en informatie kijk je even op de uitagenda Ridderkerk. Want het is ergens in de

0: titel Breaking All The Rules. Maar er zijn ook mensen die gewoon hun regeltjes zelf verzinnen. En ja, doen we ze niet te breken ook uiteindelijk.
1: Het is tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar.
0: De Dubbelaar. Tweede uur, altijd een beetje op de maandag een Nederlandse productie. Dit keer Roland Verstappen. Zeg je dat nog wat? Geboren in Helmond op 29 augustus 1958. Een zanger en gitarist. Hij is vooral bekend van zijn hitjes uit de jaren 90. Helemaal Niets was de een. En die kwam uit 1993. Geschreven overigens door Ferdy Lancé. Ook een goede muzikant trouwens en artiest. En geproduceerd door Peter Koelewijn. En het andere plaatje wat hij maakte is Zij is een wonder uit 1994. En dat werd ook door Peter Koelewijn als zanger uitgebracht. Ja, waar hebben we het allemaal over, hè? Daarna werd het een hele tijd stil, tot er recent weer een single uitkwam van Roland Verstappen. En die heet Bang 2026. Gaan we ook zo draaien. Maar we beginnen zo met Zij is een wonder. Oftewel, je gaat luisteren naar...
1: Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.

En het begon allemaal in 1994 met Zij is een wonder in deze dubbelaar. En wij eindigden met Bang uit 2026. In die tussentijd is hij volgens mij docent Engels geweest. En was dat onder andere in Oud-Beijerland op een school. En hij is inmiddels verhuisd naar België, net over de grens in ieder geval. Je hebt geluisterd naar de dubbelaar van Roland Verstappen.

0: fantastisch.
1: Maar zou het nog de tune, radio tune van... wat was het ook alweer? Van het stenen tijdperk voordat Let's Twist Again en zo kwam. Maar het waren Johnny and the Hurricanes. Het kwam uit 1960 en het heette The Beatnik Fly.

komt uit 2017 en het heette Born Again. Nog tot en met 27 juni is er uit de kunst, de laatste kunstentoonstelling in de Oudheidkamer. Het is uit met de kunst, omdat er inmiddels meer mogelijkheden zijn in Ridderkerk om kunst te laten zien. De Oudheidkamer is open woensdag tot en met zaterdag 13:30 tot en met 16:30. En dinsdag 16 juni in de Fuik van 2 tot 4 uur. Dansen zoals vroeger. Voetjes van de vloer met Facet Ridderkerk en Radio Ridderkerk, die dan voor de muziek zorgen. Dat is leuk, jongens. Hartstikke leuk altijd.

69, Aphrodite's Child, met onder andere Demi Roussos als de zanger en Vangelis op het keyboard. Dat is beroemd geworden allemaal. Aphrodite's Child, en het heette I Want to Live. De hele maand juni exposeert de Stichting Natuurbeheer Waalbos in het bezoekerscentrum de IJsvogel. En dit keer is het thema koken met kruiden. Ja, bezoekers kunnen er ook terecht natuurlijk voor natuurinformatie, wandelingen, koffie, thee. En ze zijn open van woensdag 13 uur tot 17 uur en zaterdag en zondag van 10 tot 17 uur. We hebben het over het bezoekerscentrum in het Waalbos, de IJsvogel.

Jackson in 2012 met The Breakaway. Ondertussen nog even op de site van de combinatie Ridderkerk aan het bladeren. Het waterschap sluit het jaar 2025 financieel in ieder geval positief af. En het algemeen bestuur stelde op 3 juni jongstleden zowel de jaarrekening 2025, de jaarstukken, als de kadernota 2027 unaniem vast. En de brug over de Noordtast in de N915 is van vrijdag 12 juni 22 uur tot zondag 14 juni 20 uur afgesloten voor auto- en vrachtverkeer vanwege werkzaamheden die verricht worden door Rijkswaterstaat. Je vindt het allemaal op de combinatie ridderkerk.nl. Dat is de laatste voor vandaag. René van Bluff. Een mooie dag. Die is uit 2002. Bedankt weer voor het luisteren. En tot een volgende keer. Morgen met de sandwich.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zal vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Er werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, het blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijn.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan in het westen van het land. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En de A20 van ons richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op?

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen op gang aan het komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging, hoger zo'n 5 minuten. Wat wel opvalt is de A4, Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid 15 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ho!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo T.Q. doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het westen van het land. Het zijn nog altijd veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden. Dus dat betekent hooguit zo'n 10 minuten vertraging voor de meeste files. Twee vallen erop. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Sandwich Express met Hans Magieto.

Nieuwe kansen. Het is 8 juni 2026. We zitten in week 24. En dag 159 alweer. Dit is het lekkere tussendoortje van in de middag. Een licht verteerbaar programma. Met informatie en lekkere muziek.

0: 1979.
1: Het was natuurlijk geluid van Queen 1979 alweer. Het is lang geleden, maar het blijft fantastische muziek. Het is 8 juni 2026. De zon ging op 5 uur 16, gaat onder om 21 uur 57. Dat betekent zo'n 16 uur en 41 minuten dat je hem tegen zou kunnen komen tijdens deze Wereldoceanendag. En we zitten midden in de week van de gezonde jeugd, als je dat maar weet.

It's all about the money. Daar gaat het alleen maar om, jongens, tegenwoordig. Ja, dan weet je, het FIFA-wereldkampioenschap begint. Dus het gaat ook alleen maar over the money.

0: 1996, een grote hit destijds. Een nummer 1 hit van Rob de Nijs. En die was natuurlijk getiteld Bangerhart.
1: De Sandwich Express.
0: Is er iedere werkdag rond etenstijd met op maandag en dinsdag
1: Hans Magieto.
0: Woensdag en donderdag
1: Aad Hogendijk.
0: En op vrijdag met
1: Ronald Koers. Radio Ridderkerk.

puntje, puntje, puntje. The Angel 2000 was de plaat uitgekomen. Het is er natuurlijk een van Lionel Richie. De jarige van vandaag heb je wat te vieren. Van harte gefeliciteerd. Misschien heb je het al gewierd, maar je bent dan vandaag jarig. Dus van harte voor vandaag. En altijd bekende jarig. Eloïse van Oranje-Nassau van Amsberg. De oudste dochter is dat van prins Constantijn en prinses Laurentien. Eloïse is geboren op 8 juni 2002 en wordt inmiddels dus 24 jaar. Ook jarig is Bonnie Tyler, ken je er nog? Welsche zangeres met onder andere Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. Weet je die nog? Bonnie is geboren op 8 juni 1951, wordt inmiddels 75 jaar. En weet je wie er ook jarig is? These Boots Are Made for Walking. Je weet het nog. Nancy Sinatra, de Amerikaanse zangeres en actrice. Dochter van, puntje, puntje, de bekende, Frank Sinatra. Nancy is geboren op 8 juni 1940. En dat betekent dat ze inmiddels alweer 86 jaar wordt. Dan drinken we wat op. Flesje erbij, gezellig, bubbels erbij. En Crystal erbij. En die bezingt ze. Al die flesjes, al die bottles.

flesjes en al dat statiegeld. De bottles van Crystal. En toen was er nog statiegeld volgens mij op dit soort flesjes. Uit 2011. Leuke plaat was dat toch. Een Nederlandse zangeres.

Another Day uit 2008. En die kwam van Jamie Lydell. En die stond ook nog in de top 40 van dat jaar. En dat is leuk natuurlijk allemaal. Het is weer tijd voor onze rubriek Ik hou van Hollands. En dat doen we altijd op de maandag in jaren 60 plaat. Nee, wat voor een. We gaan naar Rijn de Vries. Die ken je nog van Patsy, maar ook van Colinda.

1965, jongens. Oh, Colinda van Rijn de Vries. 8 juni, en wist u dat je 1937 werd de Carmina Burana van Karl Orff voor het eerst in première gebracht in het Alte Opera in Frankfurt am Main. En op 8 juni 1998 wordt de Zwitser Sepp Blatter gekozen tot voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Als opvolger van de Braziliaan João Havelange. Nou, en aan al die jaren dat hij aan het bewind is geweest, heeft hij zijn vrienden nooit vergeten, maar zichzelf ook niet. Sepp Blatter.

Ze zeggen wel eens kraak en nog smaak, maar dit is kraak en smaak. En Cleopold, die vormen een soort trio, een Nederlandse club. Veel lekkere muziek en dit is Alone With You en die komt uit 2016. Zo gaat dat nou eenmaal met leuke bandjes.

0: Dat zei de clown uiteindelijk, hè. Manfred Mann, en dat kwam allemaal uit 1967. Zullen we eens kijken of we haha tegen het weer kunnen zeggen? Hoor je het hier? Het weer voor vandaag en het weer voor de wat langere termijn.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vandaag is er vrij veel hoge bewolking met in het oosten af en toe wat zon. In het midden en het westen van het land kan de opkomende zon nog wel even onder de bewolking schijnen, maar zal daarna grotendeels verdwijnen. Het blijft nog een tijdje droog en op veel plaatsen wordt het warm met misschien wel zo'n 20, 21 graden. In het zuidoosten en oosten kan het nog een graadje warmer worden wellicht. Er staat een matige zuidenwind en in de middag zullen in de westelijke provincies de eerste buien ontstaan die na de nacht pas weer gaan verdwijnen. Ridderkerk, minimumtemperatuur 14 graden, max 21. Zonkans 5%, neerslagkans 85%, weercijfer voor vandaag een 7. Komende dagen is het bewolkt en is de kans op regen hoger in Ridderkerk. De temperatuur die daalt naar zo'n 16 graden overdag en 10 in de nachten. De wind die waait uit het zuidwesten en is matig windkracht 4. Vanaf donderdag wordt het overdag weer ietsje warmer met temperaturen die richting de 20 graden gaan. Dinsdag 17 graden overdag, woensdag 17, donderdag 16, vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 graden Celsius.
1: De Sandwich Express met muziek en luchtige informatie.

0: Chloe Kishia heet ze, is uitgebracht in 2026. Staat voor YDH. En dat staat weer voor Young, Dump en Horny. Wat uit dan maar weer. Het is tijd voor het lokale nieuws.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: De gemeente Ridderkerk hield een onaangekondigde integrale bedrijvencontrole. En diverse misstanden zijn er geconstateerd met betrekking tot naleven van brandveiligheidsvoorschriften en het bestemmingsplan. Nou, daar komt mij vast nog wel op terug. En de bedrijven zijn er in ieder geval op gewezen. En Cor de Dutthof trekt een volle pagodentent tijdens de zomeravondconcert in Ridderkerk. Dat was een leuk feestje, zoals ze dat dan zo mooi noemen. En de workshop laat deelnemers koken met kruiden uit het Waalbos. En dat doen ze op vrijdag 26 juni, 15:30 start dat, duurt tot 8 uur. Beperkt aantal mogelijkheden om deel te nemen. Je moet wel even aanmelden via info@onswaalbos.nl. En het is niet gratis dat je dat vast weet. Straks in de Ridder-matinee hoor je meer nieuws van onze gemeente Ridderkerk.
1: De beste muziek. Dit is Radio Ridderkerk.
2: Ik neem waar.

is altijd het makkelijkste. Hè? Samen uit en samen thuis. André Hazes junior en Robert van Hemert. Waar hadden we die ook alweer gezien? Oh ja, bij De Verraders. Nog tot en met 27 juni is er een kunstexpositie uit de kunst. Dus de laatste kunstexpositie in de Oudheidkamer. En die is te bezichtigen op woensdag tot en met zaterdag van 14:30 tot 16:30. En vrijdag dan is er weer een Ser zomeravondconcert. En dat begint om 19:30. En dit keer is het, ja, ze zijn er weer, de La Pré-band. Hartstikke goed. En woensdag 10 juni van 9 uur tot 4 uur is het buitenspeeldag. Kijk, dat moet een keer een mooie dag worden. Want anders, hè, is het niet lekker buiten spelen. Maar we hopen voor ze, diegenen die willen gaan buiten spelen.

0: 2 tot 5 uur is er weer een buurttent XL. Die staat opgesteld in het Erasmuspark. Dezelfde dag, maar in iets andere tijd, van 2 tot 4 uur, staat er ook in het Lomanpark. En dan staat de gezellige middag in het teken van ontmoeten, buitenspelen en samenwerken aan een fijne buurt. En op zaterdag 13 juni van 1 tot 4 uur staat de buurttent XL bij de Dierenhof in het Oosterpark tijdens de Heat Action Day. En tijdens deze gezellige middag ontdek je op een leuke en interactieve manier hoe je slim kunt omgaan met hitte in de wijk en hoe je dat thuis allemaal kunt regelen. En donderdag 11 juni van 7:30 tot 9:30 start op het Dillenburgplein. Nou, er is niks lekkerder dan op een zwoele juniavond door Ridderkerk te skaten met een grote groep enthousiastelingen. En op 11 juni gaan ze dat doen. Dan toveren ze het dorp weer om tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Ze trappen de avond af, hè, bij Café Den Dil. En dat is dan om 7:30 en je rolt gewoon met hem mee. Lekker is dat. Tuurlijk, we hebben natuurlijk de afgelopen week in de combinatie een rolstoeltoegankelijke kidstrampoline is geopend bij de Metronoom in Slikkerveer. En gewond bij steekpartij op de Paltrokmolen. En wie iets gezien heeft of gehoord heeft, die kan de politie bellen op 0900 8844. Je leest het allemaal in de combinatie van afgelopen week. En in de Blauwkei, de gemeentekrant, die ken je wel, staat onder andere Denk mee over samenspelen in het Lomanpark. En het IDO-spreekuur is weer van start gegaan in de bibliotheek. En IDO staat voor Informatiepunt Digitale Overheid. Kan je een beetje helpen, hè, door die digitale overheid, apps en dergelijke. En steun voor mantelzorgers in Ridderkerk. Ook dat is een interessant onderwerp om te gaan lezen. Nou, dan is het de hoogste tijd voor
1: Top 40 Trio.
0: Week 24, 1966. De top 3. Mama's en de papa's die staan er met Monday Monday van 4 naar 3 in de vierde week van 16 weken. Op 2 de Beach Boys met Sloop John B. ging van 1 naar 2 in de negende week van 20 weken. En op nummer 1, je kon het verwachten, de Rolling Stones met Paint It Black ging van 2 naar 1 in de derde week van 25 weken. Dan hebben we 4 nieuwkomers. Op 40 de Q65 Nederlandse band. The Life I Live zou er 14 weken in staan. Op 39 het trio Hellenique met Ella Ella. En die zou er 9 weken in staan. Op 37 Love in Spoonful met Did You Ever Have to Make Up Your Mind. Die zou er 7 weken in staan. En de hoogste nieuwkomer, dat is er een van Simon & Garfunkel. En dat is I'm a Rock. Op nummer 34 binnen en zou er 10 weken in staan.
1: Top 40 toch trio.
2: Nummer 40. Nee.

0: was hem weer, de Sandwich Express. Morgen zijn we er weer. Straks de Riddermaat in eten. Blijf erbij gewoon, gezellig. Ik heb er nog één te gaan voor je. En dat is de hoogste nieuwkomer. Dat is nummer 34. En dat is er een van Simon & Garfunkel. Did you ever have to find
1: it this time? Top 40 toch trio.
2: Nummer 34.
1: 1966.
0: Nieuw.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de COVID-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een vrij normale maandagavondspits in het westen van het land, met in totaal zo'n 110 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een half uur. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstokers zijn daar dicht. De vertraging is 20 minuten. En de N210 Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middag.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie in Vlaardingen heeft een jongen van 12 opgepakt voor bedreiging. Die had in een supermarkt aan de Malmö ruzie gekregen met een andere jongen en daarbij dreigde hij te steken met een mes. Er werd uiteindelijk niet gestoken, daarom is de jongen alleen aangehouden voor bedreiging. Waar de ruzie precies over ging, is niet bekend. In Spijkenisse is een auto zwaar beschadigd geraakt bij een eenzijdige aanrijding op de Rozelaan. De klap was zo hard dat het motorblok tientallen meters verderop ligt. Hoe de bestuurder van de auto eraan toe is, dat is niet duidelijk. De airbags zijn uitgeklapt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niks bekend. In Rotterdam-Alexander is vannacht iemand beroofd door een groepje mannen, meldt de politie. De man liep om 00:30 over de Grote Beer in de buurt van het Alexandrium. Hij werd aangesproken en daarna door een groepje van achter aangevallen. Na een worsteling gingen 5 mannen er vandoor. Die hebben ook iets meegenomen, maar wat dat is, dat meldt de politie niet. Er is nog niemand opgepakt voor de beroving. Voetbaltrainer Dick Advocaat snapt niks van het besluit van Feyenoord om trainer Robin van Persie te ontslaan. Dat zegt hij in een interview met Voetbal International. Advocaat was de laatste weken adviseur van de Feyenoord-coach. Hij geeft toe dat Van Persie foutjes heeft gemaakt, maar hij is nog een jonge trainer, zo zegt hij. Ook kreeg Van Persie te maken met heel veel blessures. En als je dan nog steeds tweede wordt en toch wordt ontslagen, dan zit je als directie op de verkeerde golflengte, zegt Advocaat. Feyenoord werd tweede met het allerlaagste puntenaantal ooit voor een nummer 2. Maar dat speelt volgens Advocaat geen rol. De laatste weken verloor Feyenoord niet meer, zo zegt hij. Het weer, af en toe zon, blijft droog. Het is 21 graden. Vanavond kans op een bui. Morgen af en toe zon, in de loop van de dag kans op regen met onweer. En dan wordt het morgen niet warmer dan 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een paar plekken nog flinke vertraging in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag. Daar gebeurde zojuist nog een ongeluk tussen Gouda en Bleiswijk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht in de vertraging 25 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht nog 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeers.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
2: We hebben het over dus heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen. Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
1: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land voorbij. Eén file staat er nog. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Knoopert Hopvliet gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
4: Goedemorgen.

Echt hartelijk goedemorgen en welkom bij Prettig Weekend, het informatieve programma op de zaterdagochtend. We zijn net tot 12 uur met nieuws en informatie bij ons uit de buurt. Dat is bij Atos Radio en Radio Ridderkerk te beluisteren. Mooie gevulde agenda hebben we vandaag in de aanbieding met de leukste en gezelligste onderwerpen. Reden genoeg om te blijven luisteren dus vandaag naar Prettig Weekend. Eens eventjes kijken hoor. We hebben vandaag de muziekkeuze van Kees Flash Junior. We hebben de Weerman, we hebben Remco Veldhuizen. Die doet zoals gebruikelijk de techniek. En de presentatie van dit programma is in handen van Aad Hoog.

0: het wekelijkse weerbericht van Radio Ridderkerk met Walter van Luik.
1: Walter, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Aad.
1: Ik zat net hier zo onderling even te klagen. Altijd als jij bij mij aan tafel zit, dan kom je regen brengen. Vandaag wordt het heel mooi weer, toch?
2: Ja, vanmorgen wel.
1: Ja. Ja. Nou, we moeten het positief insteken. De muziek begon goed en het weer begon ook goed. Maar blijft dat zo?
2: We zitten toch in een wisselvallige periode. Mm-hmm. En dat houdt nog wel even aan.
1: Het is absurd. Hè? Een paar weken geleden natuurlijk vielen de mussen dood uit het dak. In mei, notabene. Ja. Dan horen ze eieren te leggen. En dan is het nu weer opeens wisselvallig. Maar hebben wij recht om te klagen of valt het nou wel mee?
2: Dat ligt eraan waarover. Maar temperatuur valt er niet te klagen.
1: Nee.
2: Qua neerslag. Ik bedoel, er zijn plekken waar het erger is geweest van de week. Dus, mm-hmm.
1: Dus we moeten gewoon ons een beetje koest houden.
2: Er waren denk ik genoeg mooie momenten ook afgelopen week.
1: Ja,
2: zeker ook tussen de buien door.
1: Ja, maar dat is het wel. Tussen
2: en een paar mooie wolkenlucht natuurlijk ook. Hè, voor de mensen die dat nog waarderen. Dan,
1: Dat me opvouw over wolkenlucht. We werken even aan jouw vragen nog. Een paar weken geleden werd er gesproken over die lichtende wolkenluchten 's avonds.
2: Ja.
1: Ik heb ze niet echt gezien. Dat vond ik wel jammer.
2: Ze waren er afgelopen nacht ook, maar ik heb ze ook niet gezien, want ze waren erg ver aan de horizon.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is in deze fase van het jaar inderdaad redelijk gebruikelijk, dat je ze kunt zien in de heldere nachten dan natuurlijk. Hè, want het zijn wolken die op zeer grote hoogte zitten, dus als er lage bewolking voor zit, dan zie je sowieso niks. Maar het is wel de periode rond de langste dag. En dan een ruime periode van ongeveer toch wel een maand, anderhalve maand rond de langste dag. Dat, dat je ze wel regelmatig kunt zien.
1: Dus
2: maar s'avonds laat, echt pas na 11 uur s'avonds vaak. Mm-hmm. En dan,
1: We moeten het wel in de gaten blijven houden. Want het is een mooi fenomeen.
2: Het is een heel mooi fenomeen. We hebben de afgelopen jaren een aantal keer heel duidelijk kunnen zien. Maar afgelopen nacht waren ze er ook. Dus gebeurt regelmatig.
1: Hou hem in de gaten, mensen, s'avonds als het net donker wordt en opeens is het weer licht. Ik vind het altijd een bijzondere gebeuren. Maar goed, daar zetten we je niet voor bijzondere gebeurtenissen. We willen het weer weten. Nou, je zei al, de afgelopen week viel het dan allemaal wel mee, dus?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel wat stevige buien gehad en regen en zo. Maar ook wel weer wat mooie momenten. En de temperatuur, die was niet eens per se heel slecht als de zon er een beetje doorkwam. Mm-hmm. Dus,
1: gaan we dat dit weekend ook zo krijgen?
2: Ja, het blijft eigenlijk wisselvallig. We zitten nog steeds met een zuidwestelijke stroming. We zien lage druk bij Ierland op dit moment liggen. En dat trekt richting de Noordzee dit weekend en dan verder naar Scandinavië. En ja, eigenlijk in de loop van de week, daar komt er weer een nieuw lage drukgebied in dezelfde hoek. En die legt een beetje dezelfde koers af. Op dit moment nog wat tegendruk van hoge druk boven Polen. En dan hebben we af en toe te maken met een kleine rug van hoge druk die voor een kort moment even voor wat stabilisatie zorgt. Maar in grote lijnen is het gewoon wisselvallig. Dat zien we dus vandaag ook. Op dit moment schijnt wel de zon, maar we zien al wel de bewolking toenemen op dit moment. Dat is op nadering van een storing. Een occlusiefront, dat hoort bij het lage drukgebied bij Ierland. Dat front gaat ons in de loop van de dag bereiken. Dat betekent dat de bewolking in de loop van de dag alleen maar dikker wordt. En dan vanmiddag gaat het vanuit het zuidwesten regenen.
1: Nee.
2: Temperatuur een graad of 19. Denk ik, misschien nog net 20 graden als de zon lang genoeg schijnt. En dan een zuidelijke wind, matig van kracht, windkracht 3 tot 4.
1: Och, waar hebben wij toch weer in het weekend, hè?
2: Ja.
1: En morgen?
2: Morgen beginnen we misschien nog met een beetje regen, met name in de westelijke en noordelijke helft. Maar in de loop van de ochtend zou het droog moeten gaan worden en dan komt er dus weer een ruggetje van hoge druk naderbij. En dat is ook allemaal tijdelijk, maar dat zorgt hiervoor wel voor dat het de rest van de zondag droog blijft. En ik denk dat de zon 's middags en 's avonds ook wel tevoorschijn komt. Dus dan sluiten we morgen toch wel wat beter. Ik denk dat een groot deel van de dag best wel redelijk aardig verloopt morgen met een temperatuur van opnieuw een graad of 19.
1: Nou, daar mogen we niet over mopperen.
2: Nee.
1: En de rest van de week? De meteorologische zomer en de echte zomer, daar zit dan nog wat verschil in. Maar het komt eraan, hè?
2: Nou, de meteorologische zomer is al begonnen op 1 juni. De astronomische die begint pas over een paar weken. Maar goed, het van zomerweer is niet echt sprake komende week. We zien toch die wisselvalligheid voortduren. Maandag valt het misschien nog mee. Temperaturen maandag best nog aardig, net boven de 20 graden. Met wel kans op een paar buien. Maar we krijgen wel een dip Met name tussen dinsdag en donderdag, denk ik. Dan zien we ook koude bovenluchten naderbij komen die de buienactiviteit doet opleveren. Opnieuw buien, dus mogelijk met onweer, zoals dat ook afgelopen week al het geval was. Er kan best wel flinke plens water vallen tussen dinsdag en donderdag. Intensieve buien. En tussen de buien door zullen we de zon vast ook wel eens zien. De temperatuur die gaat ook een paar stapjes terug, een graad of 18, denk ik. En dan na donderdag, dan zien we de meest intense buien wel weer verdwijnen. Ik zeg niet dat het droog blijft, maar de scherpste kantjes gaan er even af van de nattigheid. De temperatuur gaat dan ook weer een paar graadjes omhoog richting de 20 graden.
1: Oké, ik voel natuurlijk weer een weekend aankomen over een week en je begrijpt wat dan de vraag is.
2: Ja, de weermodellen die zijn gesplitst, ongeveer 50-50 qua berekeningen. Een deel van de berekeningen toont aan dat we te maken blijven houden met het wisselvallige weertype. Maar een ander deel van de modelberekeningen die wijst erop dat we ander weertype gaan krijgen met opbouw van hoge druk boven de Britse eilanden. Mm-hmm. En dat zou dan betekenen dat het hier droger gaat worden en dat de temperaturen richting 25 graden kunnen gaan. En dat is dan eigenlijk vanaf volgend weekend, dat is nog veel te ver weg. Er is dus nog veel onzekerheid in de modellen en de kans is 50% allebei op dit moment. Dus ja, er is nog heel weinig zinnigs over te zeggen.
1: Met andere woorden, we doen met wat we hebben.
2: Ja.
1: Lijkt me het beste. Nou goed, ziet er redelijk uit dan. Vanochtend dan de boodschappen doen, de tuin in. En vanmiddag bijkomen als het gaat spetteren. En morgen is het ook weer goed.
2: Ja.
1: Dat mag ik zo zeggen.
2: Morgenochtend misschien nog een beetje regen. Maar de rest van de dag zou het beter moeten zijn.
1: Ja. Oh, hartstikke fijn. We gaan ons voorbereiden op de zomer die eraan komt. En we hebben de tijd om ons voor te bereiden.
2: Vind ik ook.
1: We moeten het positief inzien. Walter, dankjewel. Prettig weekend.

0: Je luistert naar Prettig Weekend op Radio Ridderkerk en Atos Radio.
1: Het is niet te geloven, maar we hoorden net in het weerbericht dat er kansen zijn dat volgende week het aardig weer begint te worden in het weekend. En dat is mooi, want dan is de open tuinenroute in Ridderkerk komend weekend weer een groot feest. Het was verleden jaar een succes, dus dat moet dit jaar ook gaan lukken. De tuinhekken worden opengezet en dan mag je gewoon zo die tuin instappen. Tenminste, dat lijkt wel de bedoeling. Esmeralda Fuik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Dat is wel de bedoeling,
1: zo gaan we dat doen, hè?
2: Jazeker.
1: Wat is de open tuinendag? Ja, je loopt een tuin in, maar dat is er toch niet mee klaar, hoop ik.
2: Nee. Bij sommigen hebben we ook nog exposities die worden opengesteld. Iedereen stelt zijn tuin leuk open. Dus heel veel diversiteit qua groen en beleving en... op grootte van tuinen, dus heel veel verschillende dingen. Ook een paar mooie moestuincomplexen gaan open.
1: Okay.
2: Dus je hebt heel veel diversiteit waar je kan bezichtigen.
1: Maar die moestuinen zijn best nog jong in de aanwas nu. Dus wat zie je er nu al in?
2: Ja, er zullen wel heel veel bloemen en verschillende groenteplanten wat nu al opkomt. Mm-hmm. Het gaat best hard nu, hoor. We hebben goed voorjaar gehad, dus het is aardig...
1: Ja, spuit het groeien. De grond uit.
2: Ja, zeker.
1: Ben je zelf een beetje tuinier?
2: Ja, zeker.
1: Oh ja,
2: zeker.
1: Ja,
2: ik doe zelf ook mee.
1: Ja?
2: Nee, ik heb vroeger ook een groenopleiding gedaan. Dus ik ben van alle markten thuis in de tuinen.
1: Ja, met een groenopleiding dan trek je meestal alleen maar al het groene grond uit. Nu moet het erin.
2: Nou, valt wel mee, hoor.
1: Ja, echt? Wat heb je voor een tuin?
2: Ik heb een beetje een moderne, strakke tuin met heel veel diversiteit. Dus heel veel soorten planten.
1: Mm-hmm.
2: Ik denk ruim 150 soorten planten wat erin staan.
1: Vaste planten?
2: Onder andere, ja. Ja. Vooral groen en bloeiend. Dus elk seizoen heb je wat bloeiends en groens... heb je wat te zien.
1: Ja, en als ik bij jou in je tuin kom kijken volgende week... wat is dan het hoogtepunt?
2: Ik denk... het zal het zijn... ik heb nog heel veel alliums wat in bloei staat. Mijn dahlia's beginnen al te bloeien.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel soorten groenten en fruitbomen heb ik staan. Die al vol met fruit zitten. Dus er is heel veel te zien.
1: Ja, mag je al plukken?
2: Nou, nog niet. Ze zijn nog niet rijp. Moet nog een paar maanden mee wachten.
1: Een paar maandjes wachten.
2: Ja,
1: nou,
2: ja.
1: Dat is nou pech. Is nou die open tuinenroute, is dat vergelijkbaar met de kunstroute? Maar dan met tuinen?
2: Ja, denk wel een beetje inderdaad. Ja. Ja.
1: Dus gewoon lekker struinen?
2: Je kan gewoon zelf bepalen. Ik pak dit deel van Ridderkerk of de andere kant. Of, hè?
1: Mm-hmm.
2: Kijk, er zijn nu ook 7 nieuwe tuinen dit jaar erbij. Dus er is weer heel veel andere diversiteit dan vorig jaar. Dus je hebt weer heel wat nieuws te zien.
1: Dat is mooi.
2: Ja.
1: Zijn jullie een beetje opvoedkundig bezig of laat je alleen maar kijken? Geef je uitleg wat je zelf kan doen?
2: Zeker. Ja, hoor. Als mensen vragen en dingen hebben, dan mag dat zeker, absoluut. Ja, daar staan we zeker voor open.
1: Iemand met een groenopleiding, die moet toch pijn in het hart krijgen... als je vandaag de dag een gemiddelde tuin ziet. Dus alleen maar beton.
2: Ja, enorm.
1: Ja, wat moeten we daarmee?
2: Ja, ik vind het jammer. Ik hoop dat we door dit soort dingen mensen een klein beetje een inkijkje kunnen geven wat ook kan.
1: Ja.
2: En door mensen dat ze vragen komen stellen, dat ze toch meer groen...
1: Het is
2: allemaal niet moeilijk, hè?
1: Je moet gras maaien en snoeien en sproeien.
2: Ja. Die tegels moet je toch ook schoonmaken? Er gaat onkruid tussen zitten, moet je ook allemaal weghalen. Dat is meer werk dan tuinen. Een struikje snoeien.
1: Dit is wel motiverend. Ga door.
2: Toch?
1: Ja,
2: zeker.
1: Wat kan je de mensen nog meer wijsmaken?
2: weet je... voor ieder is er wat wils. Weet je kan van een vijvertje tot een klein tuintje... tot een paar potten. Voor ieder is er wat te zien en wat te beleven... of wat te ontdekken wat ook mogelijk is.
1: Ja.
2: Weet je, je kan ook een klein balkonnetje hebben... kan je ook een paar potten opzetten. En dat is ook leuk.
1: Daar begint het al mee.
2: Daar begint het mee. Ja.
1: Nou goed, bij deze dus het goede advies. En die tips en ideeën die doe je volgende week op met de open tuinenroute. Er zijn 18
2: zeker.
1: Tuinen, lees ik.
2: 18 tuinen, ja.
1: Verspreid over Ridderkerk.
2: Verspreid over heel Ridderkerk, ja.
1: En zijn dat gewoon dan rijtjeshuizen tuinen of echt van die hele grote kasten?
2: Nou, er zit heel veel...

0: absoluut. Zeker weten. En zeker dat het mooi weer wordt. Dus dan wordt het helemaal... Hè?
1: Ja, dan wordt het leuk, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, maar stel dat dat toch tegen zit. Pardon,
0: ja,
1: het gaat regenen.
0: Dat hadden we vorig jaar. Ja, dat is het maar niet anders.
1: Weet maar, je, dan ja. ga jij de mensen vertellen hoe leuk een tuin kan zijn als het regent.
0: Ja, daarom. Nou ja, dan kan je zien hoe het water wegloopt en dat het niet allemaal het riool instroomt.
1: Nee, precies.
0: Toch?
1: Ja, ja, heel goed. Waar zijn de hoogtepunten? Want in jouw tuin hebben we dan nu gezien wat hoogtepunt is. Maar,
0: we hebben natuurlijk een volkscomplex in Rijsoord. We hebben nog een tuinvereniging op de Ringdijk. Die is heel mooi. Het zijn grote complexen. Ja, er zijn zoveel grote tuinen te bezichtigen. Maar het is echt heel divers. De ene heeft echt een beetje een wilde tuin. De andere is heel strak en modern. Dus er is voor ieder wat wils om wat te zien.
1: Ja, ik lees ook dat er een folder gemaakt is waar dat
0: zeker,
1: in staat.
0: Zeker, ja. Die liggen op diverse locaties nog. Van het gemeentehuis, de IJsvogel, alle wijkgebouwen. Daar zijn alle vogels, alle folders op te zien. Maar... En daar hebben ze op de Facebook en op Instagram ook staan.
1: Oké, en hoe heet je dan op Facebook en Insta?
0: Tuinenroute Ridderkerk.
1: Ja, tuurlijk.
0: Makkelijk te vinden.
1: Dus makkelijker kan
0: toch?
1: Het niet.
0: Toch? Nee.
1: Dus die gaan we opzoeken en dan gaan we kijken... Wat
0: er staat alle informatie op, er staat ook een kaart op... waar alle adressen zijn. Dus mm-hmm. Je kan een hele mooie route zelf maken... waar je naartoe kan gaan.
1: Ja, en dat is 2 dagen, hè?
0: 2 dagen, ja. Zaterdag en zondag, van 12 tot 5.
1: Ja, ja. De hele dag kijken naar mooie tuinen ja. En bijzonderheden.
0: Zeker.
1: Ik noem net al de kunstroute, maar hoe toevallig... er is ook ergens een kunstexpositie.
0: Er zijn met diverse tuinen hebben ze ook inderdaad... een expositie van eigen werk. Mm-hmm. En ja, heel leuk, ja. Dat ook nog een beetje gecombineerd wordt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, als je zegt van ik ben groen, zat er geen schilderijen kijken. Of ik
0: bijvoorbeeld,
1: weet niet
0: of beeldende kunstenaars zijn er ook.
1: Precies.
0: Dus, er is, ja.
1: Dat staat allemaal op de zojuist genoemde plekken dan terug
0: ja,
1: te lezen.
0: Ja.
1: Je hoeft je nergens weer aan te melden. Je mag gewoon instappen.
0: Zeker niet. Nee, het is allemaal vrij. Je kan gewoon zo bij iedereen naar binnen stappen. Geen enkel probleem.
1: Nou, dan moeten we dat maar gaan doen, denk ik.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, wat kan je nog de mensen verder voor dingen meegeven? We hebben het al een beetje over opvoedkundige waarden om een beetje tuin in te richten. En dat moeten we proberen wat meer mee te doen.
0: Zeker.
1: Vertel eens.
0: Er is natuurlijk heel veel te zien en te beleven. En er is heel veel van de bijen tot de vlindertuinen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er is heel veel diversiteit wat je kan bezichtigen. En wat je heel veel ideeën ook kan opdoen. Wat je in je eigen tuin en zo kan interpreteren.
1: Wel leuk. Ik hoor jou vlindertuin zeggen.
0: Ja.
1: Heel veel mensen die zeggen van ja, ik vind vlinders zo leuk. Maar ik krijg ze niet in mijn tuin.
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Ja, dus, het zijn toch echt bepaalde planten. En die echt vlinderlokkend zijn. Mm-hmm. Maar je ziet ze wel steeds minder hoor, moet ik zeggen, vlinders hoor.
1: Ja, dus we moeten meer vlinderstruiken hebben.
0: Het liefst wel, toch?
1: Ja, ja. Geef eens een paar voorbeelden. Wat moet ik kopen?
0: Je hebt de echte vlinderstruik heb je bijvoorbeeld. Dat zijn echt hele mooie grote trossen met bloemen... die mm-hmm. de hele zomer wel bloeien, die heel vlinderlokkend zijn. Van lavendel tot van kleinere plantjes geurend zijn. Daar komen allemaal vlinders leuk op af.
1: Met andere woorden, gewoon bloemetjes... En bijtjes.
0: Juist.
1: Ja,
0: juist.
1: Nou, zo simpel is
0: juist.
1: Het. Maken we er een leuke tuin van, gaan we genieten.
0: Absoluut.
1: Volgende week gaat het gebeuren. En dan gaan we die open tuinenroutes afstruinen. Kijken wat we voor ideeën kunnen doen. Dan gaan we het zelf ook doen daarna.
0: Absoluut.
1: Mooi. Ga jij zelf... Nee, je bent natuurlijk exposerend. Je kan helemaal niet kijken bij de anderen.
0: Ik kan niet kijken, nee.
1: Hoe doe je dan je voorbeelden op?
0: Nou ja, we zijn met het clubje zelf, doen we ook wel eens af en toe bij elkaar nog kijken buiten de tuinenroute om. Dus we kijken bij elkaar nog wel even.
1: Ja, ja. En dan leer je ervan?
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Okay. Is heel leuk. Ja, je komt heel veel nieuwe dingen tegen en denk, oh, daar kan ik ook misschien wat mee.
1: Ja,
0: ja.
1: Mooi zo. Nou, wij gaan eerst eens op een vlinderstruik uit. Straks even naar tuincentrum toe fietsen en dan zo'n ding op de bagage dragen. Gaat helemaal goed
0: zo
1: komen. Esmeralda, dankjewel voor je uitleg.
0: Graag gedaan.
1: Volgende week een waanzinnig mooi weekend met
0: dankjewel.
1: Hopelijk mooi weer. Prettig weekend.

0: Volgens onze technicus is dit heel oud en dat klopt ook wel, Remco. Dit is al van een hele lange tijd geleden. Wat ook een tijd geleden is, dat is de degradatie uit de derde divisie. We praten over voetbal. De voetbalvereniging Heerjansdam krijgt de kans opnieuw te promoveren. Afgelopen woensdag ging het best goed. Toen speelden ze in Dongen en tegen Dongen. Het was een gelijkspel. Dat betekent dat er wat aan zit te komen als het allemaal een beetje mee zit. We gaan het vragen aan Jan van Dalen, want die is van de voetbalvereniging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja. Even een correctie, hoor.
0: Correctie?
1: Je had het over degradatie, maar heeft hij allemaal nog nooit derde divisie gespeeld. Het is een wedstrijd voor promotie naar de derde divisie, maar vierde divisie hebben we het maximale wat we gespeeld hebben. Die bestaat trouwens pas 3 jaar, die vierde divisie.
0: Oké, okay. Ja, daar staat je. Een paar jaar geleden ben je gedegradeerd. Je wist het zelf niet eens.
1: Nee, we zijn niet gedegradeerd, dat weet ik.
0: Ah, wees blij.
1: We zijn een aantal jaren geleden gepromoveerd naar de vierde divisie. Nou, yes. We hebben niet 3 jaar in gespeeld, en spelen we nog in trouwens. En eventueel met vandaag promotie naar de derde divisie.
0: Kijk.
1: Zo is het.
0: Maar dat klopt dan weer wel, het kan wel beter worden.
1: Ja, nou, het is wel goed eigenlijk, hoor, want die dan presteert boven verwachting eigenlijk.
0: Ja.
1: Want de doelstelling was in eerste instantie, want we weten ons plaats wel in die sterke klasse, hopelijk onderaan het linker rijtje, een punt of 40 zien te halen, dan ben je overal vanaf, want dan heb je niks met degradatie en playoffs voor degradatie te maken. En dat was de doelstelling in eerste instantie. De tweede doelstelling was zoveel mogelijk komen in de Striksbeker en eventueel een periodetitel, CQ vervangende periode, eventueel voor promotie. Dus, nou, daar heeft de heer dan behoorlijk al voldaan, want ze zijn tweede in de competitie geëindigd, achter kampioen Portugal. En die was ook periodekampioen geworden. En die periode heeft Heerdam overgenomen. En vandaar die na-competitie.
0: Ja, precies. Nou goed, genoeg om alweer trots op te zijn. Maar
1: ja, zeker weten.
0: Hoop je nou stiekem of meer, of blijf je tevreden?
1: Ja, zeker. En dus zou, als het vanmiddag, want je zei het al, van, het gaat over de dubbele wedstrijd, uit de thuiswedstrijd, afgelopen woensdag. In Dongen, tegen Dongen gespeeld. En dat was een goed resultaat, die 1-1. Dus, maar goed, je bent er nog niet. Dus vanmiddag de laatste en de beslissende wedstrijd.
0: Ja.
1: Waarbij de winnaar promoveert.
0: Ja, vanzelfsprekend. Maar wat ik net al zei, is dat wel stiekem een wens, of ben je wel tevreden met wat je nu al hebt?
1: Nou, schijnbaar komt er nogal het een of ander bij kijken. Als je naar de derde divisie gaat qua organisatie. Je moet zelfs een aantal spelers, bij ons mag het, maar daar moet het, geloof ik, minimaal 3 spelers een soort contract aanbieden.
0: Oeh.
1: En dat gaat behoorlijk wat geld kosten, denk ik. Maar ja, dezelfde spelers. Kijk, dat zijn allemaal zorgen eventueel voor de club. Maar de spelers, als die het veld staan, die willen die wel vergaan, denk ik.
0: Ja, terecht. Je wilt toch altijd proberen het beter te doen?
1: De spelen het hele seizoen voor natuurlijk. En als je toch al zo ver gekomen bent, dan ja, goed, dan ga je het toch proberen wat anders doen om het toch te realiseren, zeg maar.
0: Ja, ja. Nou heb je natuurlijk van de week al kunnen likken aan het team van Dongen, als ik het zo mag zeggen. Dus je weet een beetje hoe het speelt tegen hun. Zijn je verwachtingen hoog?
1: Ik hou het op 50-50 en het is heel veilig natuurlijk om dat te zeggen. Maar Heerdam heeft heel toevallig is dat natuurlijk, een maand geleden ook wel tegen die ploeg gespeeld. En dat was voor de halve finale, de Striksbeker. Nou, Heerdam kwam er niet erg aan te passen. Zeker de eerste helft, die we toen verloren hebben met 4-1. En terecht. En dus het was een beetje afwachten hoe dat afgelopen woensdag zou gaan. En het was een beetje schrikken afgelopen woensdag, want na 20 minuten kwam Dong alweer op voorsprong. Dus en met het achterhoofd die vorige nederlaag, die bekernederlaag, denk je, nou, wat gaat het worden? Maar goed, die dan knokte zich knap terug in de wedstrijd met dan dat gelijke spel. En nou is het nu is het zo van dat Dongen die speelde vorige week tegen Scheveningen. Toen wij tegen, wij speelden toen tegen Valkenswaard, de eerste ronde zeg maar, en waar we uiteraard van uiteindelijk doorgingen. Maar toen verloor zelfs Dongen thuis vorige week. Dongen Scheveningen was 0-1. Dan denk je iedereen, nou, dat zou wel gebeurd zijn. Maar niets was minder waar, want een paar dagen later was het Scheveningen Dongen en het werd gewoon 0-2 dus. Dus vandaar dat ik zeg 50-50. Ik vond het een goed elftal met heel veel snelheid en een lastige ploeg. Maar ja, we hebben ook wel een aardig team. Dus het zal heel spannend worden, denk ik.
0: Nou ja, dat belooft voor vanavond wel wat. Is toch een beetje ruimte bij jullie in ik wil haast zeggen het stadion, maar het lijkt er wel een heel klein beetje op aan één kant.
1: Jawel, jawel. Nou, ik weet niet hoeveel mensen erop af op. Ik vind zo en zo al dat het een waardeloos. Als ik nou neutraal toeschouwer zijn en om dan zo snel naar een 6 uur wedstrijd te gaan. Ik denk, nou, als je 3 uur speelt, dan had je zo al 100 of 200 mensen meer gehad. Schat ik zomaar in, hè?
0: Ja, ja.
1: En nu spelen we weer een drama. Ik vind het persoonlijk een dramatijd, 6 uur. Want als wij normaal thuis spelen competitie, dan is het 2:30. En veel wedstrijden die me uitspelen is ook rond die tijd, 2:30, 3 uur. Wel is ook 4 uur, 6 uur. Maar 6 uur, dat is zo vastgesteld. En daar heb je maar aan te houden, zeg maar.
0: Ja, ja, je hebt er niks aan te vertellen, maar het is op zich dan wel jammer. Aan de andere kant, het gaat ergens om en je hebt natuurlijk een hele mooie aanhang, dus daar moet je op vertrouwen, hè?
1: Ja, natuurlijk is Heerenveen vergeleken bij wat andere clubs niet het is dan een op zich zelfstand, ja, het hoort wel wat Wijnrecht, maar dan is iets op zich zelfstand dorp. Je zelf ook veel van de omgeving moeten hebben. Misschien mensen uit Baandrecht of Zwijnrecht en Hendrik de Almater in de kerk. Die dan op een gegeven moment zeggen, hey, maar dat lijkt me wel een aardig wedstrijd, dan toch naartoe.
0: Ja, ja, je hebt nu de kans, ze luisteren allemaal op dit moment.
1: Ja, dat luisteren allemaal. Ik zou zeggen, kom hier die dam in ieder geval even een keer bekijken als je dat nog weinig gedaan heeft. En we zullen zien, dan wordt het misschien wel een wat mindere wedstrijd. Want vorige week speelden we een uur lang tegen Valkenswaard. Fantastisch, vond ik. Want daar hadden we door de week ook gelijk gespeeld. 3-3. En dan speelden we thuis. En dan wonnen we uiteindelijk maar 5-2. Dan een uur spelen stonden we 5-0 voor. Maar dat weet ik niet of dat het inzet. Maar je weet allemaal nooit in het voetbal.
0: Nee, het is vandaag een magische avond. Hè? Het is vandaag is het de 6e van de 6e. Dus dat helpt.
1: Ja. Dus,
0: nee, ik probeer te helpen. Hè?
1: Ik reken al in op een heel spannende pot. En heel lastig. Ja, goed. Dus, het zal misschien wel leuk worden voor je dam en anders verdongen, maar...
0: Nee, oké, okay, maar het wordt sowieso een mooie pot voetbal. Dus we gaan vanavond naar de voetbalvereniging Heerjansdam. We gaan gewoon kijken bij jullie.
1: Ja, om 6 uur, vanaf 6 uur is het dan tegen Dongen.
0: Ja, en dan vanavond om uw geval of 9 de wapper overal de vlaggen.
1: Ja,
0: toch?
1: Het zou kunnen. En misschien wat meezingen uit de speakers.
0: Ja, nou ja, goed, dat moet dan ook. En dan mag je voor 1 keer een biertje na afloop.
1: Ja.
0: Moet goed komen. Ik ga jullie heel veel sterkte en plezier wensen vanavond. Maak er sowieso een gezellige pot van. En ja, het zou leuk zijn als het je lukt.
1: Ja, zeker weten. In ieder geval bedankt voor de aandacht.
0: Ja, even voor de goede orde nog tot slot. Het is allemaal te beluisteren via Atos Radio, hè? Vanavond.
1: Ja, via speciaal een livestream aangemaakt. Vanaf tegen 6 is dat te beluisteren. Net als vorige week was dat de handen nog niet zoveel gedaan, zover ik begreep, met sportprogramma's. En daar ben ik wel, dan gaat het niet om mij natuurlijk, maar het was wel even wennen, want normaal doe je flitsen. Hè? Bij die Zwijnderste clubs heb je een sportprogramma op zaterdagmiddag en dan schakelen vanuit de studio naar de ene en naar de andere en een plaatje en de richten. Maar toen was ik 2 keer 45 minuten aan de bak en dat was even wennen hoor.
0: Vanavond weer, dus op de website van Atos RTV, een
1: ja,
0: webstream.
1: Link als goed is.
0: Ja, is de link naar de stream en dan kan je heel de wedstrijd volgen. Dus nou, als het feest nou nog niet compleet is, dan weet ik het
1: ja,
0: niet.
1: Ja, dan weet ik het ook niet. Dan leg het niet rond in ieder geval.
0: Zo is het. Maakt het iets leuks van Jan van Dalen. Bedankt voor je tijd.
1: Oké, bedankt.
0: Tot later.
1: Succes verder.
0: Goed weekend.

0: Prettig weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.
1: Je kent dat spotje, hè? Het houdt niet op, niet vanzelf. Nou, dat geldt een beetje voor de rijen rem. Die hebben altijd maar activiteiten en dat gaat maar door het hele jaar door. En op een gegeven moment denk je wel eens van, waar haal je het vandaan? Nou, dat weet ik eigenlijk wel. De reden die zit gewoon hier bij mij. Franny de Wit, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Als er iemand altijd maar bezig is en altijd zijn de activiteiten, dan is het jouw schuld volgens mij.
2: Nou, niet alleen mijn schuld hoor. Ik heb een collega, Karin de Rooij, waar we het altijd samen mee doen. Dus de eer ook wel aan Karin. Want anders is het net omdat ik hier altijd zit dat ik het alleen doe. Dat is echt niet zo hoor. We hebben echt wel een team om ons heen.
1: Ja, dat weet ik, ja. Dat je een mooi team hebt. Maar ik heb respect dat jullie toch altijd door weten, ja, te gaan. Er is altijd wel een activiteit, een gezelligheid, een samenkomst, wat dan ook.
2: Ja.
1: Hoe gaat het allemaal bij jullie met de activiteiten?
2: Ja, goed. We hebben natuurlijk altijd heel veel activiteiten. Heel de week, van maandag tot vrijdag, ochtend en middag. En soms ook in de weekenden. En ja, dat loopt gewoon eigenlijk altijd door. Alleen we gaan nu ook wat extra nog doen en wat andere activiteiten, omdat de zomermaanden eraan komen.
1: Nog meer.
2: Ja, we merken natuurlijk ook in Ridderkerk is er natuurlijk ook eenzaamheid. Is natuurlijk ook iets wat in Ridderkerk voorkomt.
1: Zeker.
2: En in de zomermaanden zie je natuurlijk dat mensen toch om hun heen uitvliegen. Kinderen gaan op vakantie, buren gaan op vakantie. Dus we willen daar toch wat extra aandacht om wat extra activiteiten te doen met muziek, een terrasmiddag. En ja, dat we gewoon toch wat extra aandacht, dat die mensen ons weten te vinden en ja, ook een gezellige middag kunnen hebben.
1: Dan praat je ook voor mensen juist buiten de rijrem.
2: Zeker buiten de rijrem. Ja,
1: je doet het niet alleen maar in het huis, doet het voor iedereen.
2: Nee. Wij doen het echt ook buurt, wijkbewoners. Maar eigenlijk is iedere Ridderkerker bij ons gewoon welkom.
1: Ja.
2: En woon je buiten Ridderkerk, mag je ook aansluiten.
1: Franny, geef me eens een goede tip. Er zijn mensen, dus zeg je, die zijn alleen.
2: Ja.
1: En dan gaan de kinderen op vakantie, zoals je net zegt. Hoe lok je die naar jullie toe om gezellig nou eens? Want die mensen denken van, ja, ik zit lekker thuis en laat mij maar zitten.
2: Nou, soms komen mensen met elkaar natuurlijk mee. Maar we verspreiden het weekoverzicht. We hebben natuurlijk een weekoverzicht waar we iedere week alle activiteiten op vermelden. Die wordt rondom Rijen Rem altijd in de brievenbussen. Waar een ja-sticker op zit, wordt die rondgebracht. En we hebben inmiddels 173 mensen op onze mailinglijst staan die iedere week het overzicht krijgen. We flyeren. Nou, ik zit hier om het bekend te maken. In de combinatie maken we het bekend. Dus op die manier proberen we wel mensen. En ja, mond-op-mond reclame. En ik ben natuurlijk een Ridderkerk. Ik spreek heel veel mensen op het Vlietplein en de omgeving. Dus ik nodig dan ook wel mensen uit.
1: Dan weet ik nog niet hoe ik mensen... Je kan een e-mail krijgen of het in de krant lezen. Dat is hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Hoe krijgen die mensen nou die drempel over als ze zeggen, ik zit lekker thuis, laat mij maar.
2: Ja, dat is soms lastig. Ze komen of met iemand mee, maar je kan ook met zorgmedewerkers die komen. Soms ook bij mensen over de vloer natuurlijk. Die lopen wel eens even mee. We proberen ook wel eens via kinderen toch te proberen om van tevoren al een keertje binnen te komen. Voor een kopje koffie uit te nodigen. Ik ga bijvoorbeeld aanstaande week op huisbezoek bij iemand. Dat is tegenwoordig, hoort dat er ook bij. En dan ga ik met die mevrouw, die heb ik aangedragen gekregen via een wijkverpleegkundige. Dan ga ik op huisbezoek eens even kennis maken. Die mevrouw is ook eenzaam. Dus even kijken zo van, nou, wat gaan we doen? Ik heb er van de week nog één. En dan, ja, wat kunnen we voor elkaar betekenen? Hoe kan ik die mevrouw inderdaad of meneer naar binnen krijgen? Maar vaak al door een praatje. Kom eens een keer bij mij dan koffie drinken. Kom ik bij u, maar kom dan eens een keertje terug op die manier. En ja, dagbesteding hebben we natuurlijk ook. Daar zitten natuurlijk ook al mensen. En ja, die kan je dan op die manier natuurlijk ook gewoon doorsluizen naar het ontmoetingsplein om aan te sluiten bij onze activiteiten.
1: Ja. Mooi werk.
2: Ja,
1: fijn,
2: heel mooi.
1: Fijn dat het gebeurt. En heel hard nodig in deze rare wereld.
2: Ja, helaas. Klopt. Ja, helaas. Ja.
1: Maar dan gaan we maar eens kijken wat jullie doen. Want fijn dat je het wil doen. Maar vertel eens wat je doet.
2: Nou, we doen natuurlijk heel veel onze gewone activiteiten altijd. Maar we gaan op 9 juli een buurtquiz doen. Die is echt voor de buurt. En dat is een avondquiz. Dus dan proberen we ook op een avond mensen naar Rijenrem te krijgen. Dat we zeggen van, nou, dan hebben jullie een gezellige avond. 'S Winters doen we dat nooit. Omdat we dan natuurlijk met weer zitten donker, komen mensen natuurlijk toch niet graag over straat. Maar in de zomermaanden is dat iets makkelijker. Die begint om 7:30. Dat is wel graag opgeven. Maar goed, dat kunnen we straks wel eventjes doorgeven. 21 juli gaan we huisparfum maken. Dan gaan we een parfum maken. En dan, dat is echt mixen met potjes, met geurtjes en dat soort dingen helemaal. En dan kan je gewoon je eigen huisparfum maken om in huis te zetten.
1: Ja, joh.
2: Ja, dat is altijd heel leuk. Dat hebben we vorige zomer ook gedaan. En dat was echt een heel groot succes.
1: Dus je hoeft helemaal niet zo'n poortje te kopen bij de supermarkt.
2: Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Dat kan je gewoon bij ons komen maken.
1: Ja, dat is veel leuker.
2: Ja, dus dat is hartstikke leuk. We hebben het Bruin Café. Die gaat in juli en augustus ook gewoon door op de zaterdagmiddag. En we hebben op 27 augustus een terrasmiddag.
1: Dat is gezellig.
2: Ja, dan hopen we op goed weer. Dan komt Wilde Brouwer, een artiest, die komt lekker zingen. En dan is het een hapje, drankje. En bij slecht weer gaat hij uiteraard bij ons gewoon altijd door. Want dan verhuizen we gewoon naar binnen.
1: Ja, dus met andere woorden, dan wordt het een binnenterrasje.
2: Dan wordt het een binnenterrasje. Ik bedoel, dat maakt bij ons, we maken overal gewoon een feestje van. Ja. Dat is bij ons geen probleem.
1: Altijd gezellig en altijd leuk. En dan ook nog met Wilde Brouwer. Nou, wat wil je nou nog meer?
2: Nou, dat bedoel ik, hè. Dat kan niet meer stuk, toch?
1: Nee, ja. Nee. Alleen, sommige dingen die zijn natuurlijk niet gratis.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat moeten we even erbij zeggen.
2: Dat moeten we erbij zeggen, ja. De Bruin Café en de terrasmiddag, daar zit een prijs aan verbonden. De buurtquiz niet. De buurtquiz is gratis. Daar kan je gewoon binnenlopen. En dan is er niks aan de hand. De huisparfum is €5. Dus dat is ook gewoon een redelijke prijs. En die terrasmiddag die is €10. Maar dan is het het optreden. En daarna sluiten we af met een patatje eten. Dan hebben we ook gelijk onze patatavond. Dus dan kunnen mensen zich opgeven voor die middag. En dan sluit je aan bij onze patat met een snack en een dessert. Dus dan heb je gewoon echt een middag- en avondprogramma.
1: Dat is de moeite waard.
2: Dat is de moeite waard, ja.
1: Ik kan niet wachten tot ik oude man word.
2: Ja? Ja, is dat
1: als
2: zo?
1: Ik dat zo hoor, ja, natuurlijk. Nou, maar bestaat niet, het dan nog?
2: Je hoeft niet oud te zijn om bij ons aan te sluiten.
1: Oh, eerlijk?
2: Nee. Ik
1: nou, bedoel, dat als is je wat je altijd denkt, hè? We rijden remmen, zijn allemaal oude mensen.
2: Nee, ik bedoel, er zijn ook genoeg bij ons mensen die het gewoon gezellig vinden. Die komen bij ons gewoon naar de bingo met de bewoners op woensdagmiddag. Die komen gewoon bij ons eten en dat kan gewoon allemaal.
1: Ja, je hoeft niet oud te zijn.
2: Je hoeft niet oud te zijn. Je kan gewoon aansluiten, ja.
1: Oh, wat geweldig.
2: Ja.
1: Wil je wat anders vertellen over de buurttafel? Wat gebeurt er allemaal daarmee?
2: Ja, daar zijn we nu sinds kort mee gestart. Een buurttafel. Vroeger kon je in Rijnheim altijd eten op woensdagavond. Dat kan iedere dag nog tussen de middag. Maar dat was dan een speciale avond. En we zijn nu gestart met de buurttafel om mensen de gelegenheid te geven om bij ons tegen een redelijke prijs ook te komen eten. Dus we hebben nu één keer in de maand zijn we dat gaan proberen. En afgelopen week was het weer. En we hebben zelfs mensen moeten teleurstellen, omdat we geen ruimte genoeg hadden.
1: Dat kan haast niet zo.
2: Nee, dus we zijn nu 16 juli is de volgende. En we gaan nu naar de grotere ruimte. We gaan nu naar het ontmoetingsplein zelf. Uh-huh. En nou ja, daar kunnen we gewoon veel meer mensen kwijt. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Voor €7,50 hebben we een verrassingsmenu. En dus dan moet je je wel voor opgeven trouwens. En dan kan je bij ons heerlijk komen eten.
1: En dat gaat definitief worden, want je dat hebt al meerdere data vastgelegd.
2: Ja, ja, klopt. Ja, we hebben hem tot november, staat hij vast.
1: Ja, ja. Dus de weg over van harte welkom.
2: Ja.
1: Alleen met z'n tweeën, met z'n vieren.
2: Maakt allemaal niet uit. Alles is mogelijk. En ook daar opgeven. En opgeven kan altijd bij de receptie. Uh-huh. Maar kan ook bij mij. Via mijn mailadres of
1: en
2: telefoon.
1: En daar komt hij dan, hè? Want jij zei al van, ik ga contactgegevens doorgeven.
2: Nou, die heb jij voor je liggen vast, denk ik.
1: Heb ik die voor me liggen? Oh, ongetwijfeld dat je daar ergens in voorkomt. Zal ik hem proberen voor te lezen?
2: Doe dat maar.
1: Dat is fdwit@aafje.nl. En FD is voor Franny de. En wit, dat ben je van achteren.
2: Ja, klopt.
1: @aafje.nl. En voor wie het mist, die kan het gewoon opzoeken bij ons. Bij de studio.
2: Dat bedoel ik, ja.
1: Het is ook wel bekend na bijna 40 jaar dat telefoonnummer. Dus dat moet haast wel gaan lukken. Hebben jullie eigenlijk daar ook nog iets van Facebooks of websites of zo waar je dat op publiceert?
2: Ja, we hebben een Facebookpagina en ontmoetingsplein. Aafje Rijerheem, denk ik. Dat weet ik eigenlijk eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd. Dit is wel heel erg, hè?
1: Dat is wel jammer. Nou doe je dit al een hele tijd.
2: Dat doe ik al een hele tijd. Dat is zo automatisch dat ik dat dus eigenlijk niet weet. Maar dat ga ik wel even opzoeken.
1: Dat staat je dan weer niet op mijn briefje erbij.
2: Daar staat dat er niet op jouw briefje bij. Even kijken, hoor.
1: De telefoon komt erbij. Ja, dat is ook niet te geloven. Zonder zo krenk ben je ook nergens, hè?
2: Ontmoetingsplein Rijerheem Ridderkerk.
1: Nou, zoek die op. En dan ben je helemaal op de hoogte van alle activiteiten.
2: Er worden ook altijd foto's geplaatst na afloop van de activiteiten. Uh-huh. Daar vragen we altijd even toestemming voor. Dus die staan er ook allemaal op. Dus je kan ook gewoon zien hoe gezellig dat het bij ons is.
1: Ja, en dat doe je al een tijdje. Want dan laten we even teruggaan in de tijd. Je zit dan nu officieel bij Aafje. Maar volgens mij zit je al, nou ja, weet ik veel, een eeuwigheid als vrijwilliger erbij.
2: Ik was ook al vrijwillig, omdat ik natuurlijk ook in het wijkidee-team zit in Drievliet het Zand, nog steeds. En daar deed ik al samen met de activiteitenbegeleiders destijds activiteiten organiseren, grote activiteiten. En daar ben ik zo ingerold. En ik heb daar gewoon toen mijn baan van mogen maken.
1: Ja, ja. Wat ook wel heel bijzonder
2: heel
1: is.
2: Heel bijzonder, ja.
1: Zeker, zeker. Ja. Altijd gezellig in de Rijerheem, maar ook altijd in Drievliet.
2: Ja, klopt. Wordt heel veel gedaan in de wijk.
1: Wat is er leuk aan Drievliet eigenlijk?
2: Dat is gewoon een hele leuke, gezellige wijk. Leuke mensen.
1: Ja, en dan trek je er een bepaald gezicht bij wat ik dan...
2: Nee, maar het is gewoon leuk. Aanstaande woensdag hebben we de buitenspeeldag. doe ik weer samen met het wijkideeteam met Facet samen. Ja. En dan, ja, dat loopt ook allemaal. We hebben gewoon een hele leuke samenwerkingen met elkaar.
1: Ja.
2: Met eigenlijk met allerlei partijen.
1: Ja, ja. Met zo'n buitenspeeldag worden er wel straten afgesloten?
2: Nee hoor.
1: Niet?
2: In Drievliet niet.
1: Oh echt?
2: Nee.
1: Kan dat in Drievliet?
2: Dat kan
1: gewoon
2: in Drievliet gewoon. Dat doen we in het Erasmuspark, dus dat kan.
1: Oh, dat doe je wel heel erg slim. Ja. Zeker. Ja. Nou, dus automobilisten hoeven zich ook niet te ergeren dat ze om moeten rijden?
2: Nee, dat hoeven we allemaal niet. Nergens voor nodig.
1: Heerlijk. En geen ouderen, gewoon lekker met de jeugd bezig
2: ja,
1: zijn.
2: Ja, dat is ook leuk, hè?
1: Houd je jong, hè?
2: Dat bedoel ik. Ja, die komen ook terug in Rijen Reep straks weer allemaal, hè? Die doen bij ons ook activiteiten.
1: Oh, dat weet je ook al?
2: Nou ja, dat doen we altijd, het hele jaar door. Wij werken altijd samen met Facet, met de scholen. Dus ja, daar worden altijd afspraken meegemaakt. Dan komen ze een keertje kleuren, komen ze bingo in de zomervakantie. Dus daar gebeurt ook van alles mee.
1: Mooi zo. Nou, een hele zomer vol met, nou ja, we hadden het oorspronkelijk over de Rijen Reep. Maar als je het groot wilt trekken, dan maken we gewoon heel Drievliet van.
2: Dat bedoel ik.
1: Dat hoef je niet voor op vakantie.
2: Nee, dat bedoel ik. Je kan gewoon in Ridderkerk blijven en overal aansluiten.
1: Gewoon doen.
2: Ja,
1: dus bij deze.
2: Van harte welkom.
1: Geregeld. Ben je er zelf ook bij of ga je stiekem op vakantie tussendoor?
2: Nee, ik ben er gewoon bij.
1: Ja, want je bent natuurlijk wel de Drievlietse beroemdheid, hè?
2: Nee,
1: hoor, mensen
2: dat
1: willen
2: over...
1: je zien.
2: Nee hoor, dat is overdreven.
1: Ja. Nou, we gaan iedereen op je afsturen voor een knuffel. Dus
2: dat
1: weet je het vast. Dat is van harte. Hartstikke bedankt voor de uitleg.
2: Graag gedaan.
1: En graag voor nog eens een keertje. Franny de Wit. En ga naar de Rijen Reep gewoon voor de gezelligheid. En niet alleen maar omdat het de Rijen Reep is. Prettig weekend.
2: Hetzelfde. Fijn weekend.

Mink Teveel en de Spanish Straw. De muziek is vandaag om te snoepen. En dat zal in het volgende uur ongetwijfeld niet anders zijn. Want we hebben nog een uur straks te gaan met het programma Prettig Weekend. Nieuws en informatie bij ons uit het ons deel van het eiland IJsselmonden, laat ik het zomaar zeggen. Pak eventjes lekker een kopje koffie of thee erbij met een koekje. Dan spreek ik elkaar graag straks weer. Tot zo.

0: 8.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Dit is Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk. Prettig Weekend. Het streekinformatieprogramma van Atos Radio en Radio Ridderkerk.

0: De Rolling Stones en Angie. Een hele mooie versie van, dat mag ik zeggen, van Rubberen Robbie notabene. En dan heet die Aatje. En die is eigenlijk een soort van speciaal voor mij gemaakt. Die gaan we nog eens een keertje draaien. Dat is een bijzonder plaatje over Aatje. Grappig, hè? Dit is het tweede uur van Prettig Weekend. Het informatieve programma op de zaterdagochtend bij Atos Radio en Radio Ridderkerk. We hebben ook dit uur nog allerlei leuke verhalen. Dus blijf eventjes aan de lijn hangen. Zo gaan we bijvoorbeeld praten over het COV Ridderkerk, de Christelijke Oratoriumvereniging is dat. En die vinden dat er wel weer wat aandacht mag gaan komen over het hele gebeuren wat COV is. En daarom zijn er binnenkort open repetitiedagen. Eens eventjes kijken. COV, wie of wat is dat? Marianne Nijman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, laten we maar eens over het COV hebben. Hè?
1: Ja, nou, dat is dus wat je zei, de Christelijke Oratoriumvereniging. Nou, oratorium, dat is dus een soort muziek, wat echt klassieke muziek van zeg maar Beethoven, Mozart, echt van maar ook wat jongere muziek, hè, nieuwere componisten. Mm-hmm. Nou, dat koor, leden van dit koor, die houden van deze muziek, dus die kiezen daar dan ook voor. En we bestaan al heel lang, over de 100 jaar. Dat hebben we 2 jaar geleden hebben we dus 19. Toen zijn we over de 100 jaar in ieder geval, 107 of zo.
0: Het feest is
1: dus dat is heel leuk. Het heette niet altijd oratorium, maar het was vroeger christelijk zangkoor in de kerk of zo. Dus later oratorium geworden. Mm-hmm. Is het repertoire ook veranderd. En daar houden we van. Dus, ja. En alle leden.
0: Was dat niet de schuld van de dirigent in de tijd? Of zit ik nu
1: nou,
0: niet?
1: Toen meneer Van Tilburg, Frans Van Tilburg, dirigent was. Was die heel lang van dat koor. Mm-hmm. Is inmiddels al lang overleden. Maar toen gingen ze dus inderdaad wat soort die muziek zingen. En toen zijn ze daarop doorgegaan. En toen hebben ze ook de naam veranderd in een oratoriumkoor.
0: Precies. Ja. En de rest is geschiedenis.
1: En de rest is geschiedenis.
0: Zijn altijd bijzondere uitvoeringen van het meest bijzondere werk wat je maar kan vinden.
1: Ja, dat is waar.
0: En dat gaat nog steeds zo.
1: En dat gaat nog steeds zo. We zijn nu bezig met 3 stukken. Eentje van de Dvořák. Dat is vrij Oost-Europees Tsjechisch componist. Mm-hmm. Dat is iets anders repertoire. Dat hoor je ook. Maar dat is ook heel mooi. Psalm 149 is dat. En we zingen nu Mendelssohn. Psalm 42 van Wie der Hirsch schreit. Dat is dus het heigend hert de jacht op komen in het psalm. Mm-hmm. En dan zingen we ook nog het Deutsches Requiem. Het groot stuk van Brahms. En dat is dus echt een requiem. Niet zoals je de meeste denken van het wordt vaak gezongen natuurlijk bij een uitvaart. Maar dit is dus echt een requiem. Eigenlijk een protestants requiem van meer voor de nabestaanden, zeg maar. Dus de troost die het geeft. En de echte mooie teksten. En nou, echt, die teksten zijn zo schitterend soms dat je echt zelf aangedaan wordt door wat je ook zingt. Als je zelf ook iets meemaakt, mm-hmm, wat niet fijn is of wat moeilijk is, dan kan je daar heel veel troost uithalen. Ja.
0: Ook mooi om dat dus zelf zo te mogen uitvoeren.
1: Ja. En dat is echt zo mooi. En als je dan ook die muziek eromheen, dat is echt, ja, het klinkt dan raar, maar het is echt genieten. Mm-hmm. Ja.
0: We hebben het wel eens hier zo met gasten over gewoon tussen aanhalingstekens een koor. En die moeten natuurlijk best een hoop moeite doen om hun werk te leren en te kunnen brengen. Maar volgens mij, bij jullie is dat nog net een stapje moeilijker.
1: Ja, dat is moeilijker, want we hebben dus nu dit jaar in 2026 geen concert. Mm-hmm. We hebben het dus nu echt, omdat we het vorig jaar echt best wel druk hebben gehad, hebben we dus nu iets minder, meer tijd, zeg maar. En nu gaan we het concert geven in februari 2027. En dat hebben we ook echt wel nodig, die tijd. Maar ja, je doet gewoon, ja, hoe zeg ik dat? Stukje voor stukje repeteren we dat. En ja, dan komt dan de andere week weer terug. En dan komt er weer een stukje. En we doen heel veel thuis. Mm-hmm. Thuis repeteren. Dat kan dus via de computer. En dat doen ook heel veel mensen. Dus dat merk je ook. Dat merken dirigenten ook. Die vinden dat fantastisch. Want als je een huiswerk, zeg maar, opkrijgt. Uh-huh. En dan merkt hij ook echt dat je dat gedaan hebt en zo.
0: Dus, zeker. Maar ik krijg ook een beetje het idee, gezien het bericht wat wij kregen, dat er best wel wat aanvulling in mag van mensen die dit mooi vinden om te brengen.
1: Ja, nou, daar hebben wij die open repetities ook voor. Die zijn dan volgende week de 10e en de 17e. Mm-hmm. En dan hebben we in september nog twee keer. Ja. Twee zaterdagen achter elkaar. En ja, dan komen er wat mensen. Nou ja, dan komen ze luisteren. En nou, praat je met ze. En nou, soms vinden ze, denken ze, nou, ga ik dat, is dat iets voor mij? Weet je wel zo. Nou, er zijn mensen die blijven hangen. Zeg tussen aan, dat klinkt daar, maar dat is zo. Mm-hmm. Maar er zijn er ook die na een paar keer zeggen van, nou nee, dat zoek toch liever een ander koor met ander repertoire. Nou, dat kan natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar we hebben dus echt wel aardig veel leden tegenwoordig. Omdat dus in de regio wat koren zijn weggevallen helaas. En die toch deze muziek willen blijven zingen. Mm-hmm. Dus wij zitten nu met leden uit de Hoekse Waard, de Alblasse Waard, Rotterdam, Kapelle aan de IJssel, Spijkenisse. Daar kan je nagaan, hè. En dan, ja, dat is gewoon echt heel bijzonder. En wat ik dan ook echt zo mooi vind, dat ze natuurlijk van die muziek houden en daarvan genieten, maar dat de sfeer op het koor, dat ze dat allemaal noemen, dat dat zo fijn is. Dat mm-hmm. de onderlinge saamhorigheid. En dat is natuurlijk ook heel fijn dat het zo, dat het zo kan.
0: Zeker. Ja. Laten we even kijken naar die open repetitiedagen. Ja. Want de eerste is komende woensdagavond al. Dus dat schiet al op. Verwachten jullie iets van de mensen? Of moeten ze maar gewoon eens eerst komen kijken en dan pas?
1: Ze komen gewoon kijken. Ze zijn gewoon altijd welkom. Er zijn mensen, ja, als ze er zijn. Maar goed, in ieder geval zijn mensen aangewezen om die op te vangen. Zelf loop ik daar ook wel. En dan, nou ja, je vangt ze op en ze krijgen een plaats aangewezen. En ze krijgen de muziek. En dan, ja, dan kunnen ze luisteren of misschien meedoen als ze het een beetje. Er zijn natuurlijk ook mensen die ooit wel eens zulke muziek hebben gezongen, die dan toch nog een beetje, dat is wat te blijven hangen, die dan toch iets mee kunnen doen. En mensen die muziek kunnen lezen. Maar ze mogen gewoon zomaar proeven. En al komen ze nog drie keer of zo. Mm-hmm. Want we hebben ook projectleden. Dat zijn dus leden die dus speciaal voor een bepaald werk komen. En die dan toch later weer stoppen. Mm-hmm. Maar er zijn ook van deze projectleden ook heel veel leden die dan blijven. Dus dat is natuurlijk wel mooi. En daar doen we het voor.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Mensen die denken van nou, COV Ridderkerk, dit klinkt mooi. Ik denk dat ik daar wel mijn weg in kan vinden. Waar vinden ze jullie?
1: Ze vinden ons in het kerkgebouw De Levensbron aan de Jan Luikenstraat.
0: In Ridderkerk.
1: In Ridderkerk. Uh-huh. En we beginnen om 7:45. En dan hebben we een pauze om 8:45. En dan om 9:00 tot 10:00 de tweede gedeelte van de avond. En ja, dus zeg maar 7:45 beginnen we.
0: Ja, en wie zegt van de open repetitiedagen, die kunnen gewoon, mensen kunnen ze gewoon binnenstappen.
1: Die kunnen gewoon binnenstappen, ja. Ze kunnen ook op de website kijken van en aanmelden van, nou, we komen. Of dat gebeurt ook wel, dat ze van dat ze het gelezen hebben of gehoord hebben. Dat ze dan naar de secretaris mailen of appen, of mailen denk ik, of bellen. En dan, ja, dan weten we al van, nou, die komt misschien. Maar er zijn ook mensen die komen gewoon onverwachts binnen. Dat gaan allemaal.
0: Okay. Ja. We zoeken de website op van COV Ridderkerk. Ja. En anders gewoon binnenstappen aan de Jan Luikenstraat bij De Levensbron. En de open repetities die zijn dus komende woensdagavond de 10e en de week erop de 17e.
1: Ja.
0: Van harte welkom.
1: Ja, zeker.
0: Nou, bedankt voor de uitleg.
1: Ja.
0: En ik hoop dat het een mooi voorbereidend jaar wordt voor volgend jaar.
1: Dat hoop ik ook. Nou, bedankt dat ik weer mag komen.
0: Zeker weten.
1: Dankjewel.
0: Graag voor nog eens een heel goed weekend. Marianne Nijman.
1: Dankjewel.

0: Nieuws en informatie uit jouw regio. Dit is Prettig Weekend.
1: Ze timmeren behoorlijk aan de weg vandaag de dag. De mensen van de bibliotheek aan zet. En dan zeker de locatie Bonnes. Zo was het een beetje een ondergeschoven kindje ergens bij het wijkvoorzieningencentrum. En zo kom je totaal niet meer onder ze uit. Nu komt er dan weer een kindervoorstelling. De ridder zegt nee. En nee is ook echt nee. Zo is het toch, Suzanne Poers?
2: Zeker. Ja. Of nou ja, moet ik nu nee zeggen?
1: Nee. Maar als het niet mag, dan is het nee. Hè? Dat leren we op school.
2: Ja, nee, helemaal goed. Nee, het is inderdaad een kindje, of nee, een ridder die inderdaad nee zegt. Of nee wil zeggen. Ja. En lekker opstandig is, zoals heel veel kinderen. Mm-hmm. En volgens mij is het een superleuke voorstelling ook. Dus ja, ik dacht, daar kom ik even lekker over kletsen bij jullie.
1: Ja, nou geweldig. Ja, wat ik zeg, de Biep die is behoorlijk aan timmeren in Bonnes.
2: Ja, zeker.
1: Zoveel activiteiten die opeens allemaal losbarsten.
2: Ja.
1: Wat is er aan de hand?
2: Ik ben er.
1: Oké, is dat een reden?
2: Ja, nou ja, ik werk sinds maart er als community librarian, is de officiële functie.
1: Wie?
2: Ja, nou dat dus. Het is eigenlijk, ik organiseer activiteiten in de Biep. Huh? Daarvoor is een subsidiepotje. En ik organiseer 2 keer per week iets voor kinderen. Mm-hmm. En 1 keer een ochtend voor, nou ja, volwassenen eigenlijk. Dus nou ja, we hebben een vol programma. Dus 3 keer per week is iets sowieso te doen.
1: Zo fantastisch.
2: Ja.
1: Maar dan heb je zo'n kindervoorstelling.
2: Ja.
1: Past dat in het gebouw?
2: Het past niet in onze bibliotheek, maar we zijn heel blij met WFC. Dus we gebruiken daar de recreatiezaal, waar ook wel bridge en klavias is.
1: Gewoon de ruimte ernaast, zeg maar.
2: Ja, en we hadden daar in april hadden we daar Dikkie Dik voorstelling. En toen waren er een stuk of 40 kindjes. Dus dat past prima met alle opa's, oma's, ouders. Iedereen kwam mee.
1: Oh, maar wat hartstikke leuk.
2: Ja.
1: Maar nu komt het hoogtepunt.
2: Ja, nou ja.
1: Dit hebben we nog niet gehad, zoiets leuks.
2: Nee, deze hebben we nog niet gehad, nee.
1: Vertel eens, het is een kindervoorstelling.
2: Ja.
1: Waar gaat die over?
2: Ja, het gaat over een riddertje die eigenlijk heel graag een keer nee zegt, maar heel vaak ja moet zeggen of dan een beetje als eigenwijs wordt bestempeld. Mm-hmm. Ja, ik heb hem zelf ook nog niet gezien, dus het is een beetje kijken hoe die uiteindelijk gaat, maar... volgens mij is het heel leuk. Het is een combinatie van toneel met muziek en heel interactief. Dus volgens mij wordt het superleuk. En we hebben nog 3 andere voorstellingen voor kinderen ook dit jaar nog op de planning staan.
1: Geweldig. Maar die voorstellingen, dat gaan we later horen.
2: Ja.
1: Nu gaat het echt over die voorstellingen. Het is echt voor de jeugd.

0: Van harte welkom.
1: Ja.
0: Nou, de ridder die gaat nee zeggen deze keer.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe lang duurt gemiddeld zo'n voorstelling?
1: Ongeveer 3 kwartier.
0: Dat is uit te zitten voor de kinderen.
1: Ja precies. Wat ja, heel veel lang moet het niet duren. Nee.
0: Als er nou eentje een beetje onrustig wordt, hè? En die wil wat doen, mag die een beetje meespelen?
1: Ja, je mag meespelen, zingen. Er zijn allemaal liedjes bij dat ze kunnen meespelen. En volgens mij zijn er ook interactieve stukjes. Dus volgens mij wordt het hartstikke leuk. En anders, als het goed is, zijn de ouders erbij.
0: Nou, we gaan het niet afschuiven nu.
1: Nee, precies. Nee.
0: Dus, dan gaan we het zelf regelen ook. Nee, het klinkt hartstikke leuk. Is dit iets waarvoor je moet aanmelden?
1: Ja, en dat kan via de website van de Bibliotheek aan Zet. Mm-hmm. Of via mijn mailadres. Of je mag gewoon een keer in Bonnes langskomen.
0: Gewoon in de Wiep aan de balie?
1: Ja.
0: Die is volgens mij ook vaker open trouwens, die balie dan voorheen.
1: Ja, die is bijna iedere dag open. Alleen op donderdag niet, maar wel op maandagavond. En in het weekend zijn ze ook dicht.
0: Ja, dat doen we even erg nauw. Maar doorgaans kan je terecht. En we hebben allemaal een computer tegenwoordig.
1: Ja precies.
0: Dus dan kan je aanmelden. Kost het nog wat?
1: Nee, is helemaal gratis voor de kinderen.
0: Oké. Je wil dan weten dat je ruimte hebt met aanmelden.
1: Ja.
0: Nou, dat is dan voor de voorstelling 15 juni. Dus dat schiet alweer op.
1: Ja.
0: Wat ga je nog, want je zei al, er komt nog meer aan. Kan we een paar tipjes van sluiers oplichten?
1: Ja, we hebben voor de nog jongere kinderen hebben we Nijntje op de fiets die eraan komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat is op 12 augustus. Dan hebben we ook nog de Letterliedjesshow. Dat is in september. We krijgen ook brandweerman Sam komt langs.
0: Oh.
1: Samen met de Ridderkerkse brandweer. Ook in september. En dan hebben we nog het boekje van Anansi de Spin, ook een voorstelling. En dat is pas in november. Maar dat is allemaal ook terug te lezen op de website.
0: Daar staat alles op. Apart onder het kopje Bonnes, denk ik.
1: Ja, als het goed is wel.
0: Dat wordt het heel erg zoeken.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk ook wat bijzonders gehad, hè? De voorleeslunch.
1: Ja.
0: Wat gebeurt daar allemaal?
1: Nou, de voorleeslunch is aanstaande woensdag. En dat is dus voor volwassenen eigenlijk. Dat is om 00:30 tot 01:30, 2:00 ongeveer. En dan gaat een collega van ons, Marco, die gaat voorlezen. En het is juist voor volwassenen die zeggen van... Ja, weet je, ik vind het ook wel fijn om gewoon lekker... een keer voorgelezen te worden. Lekker in een boek meegenomen te worden. Onder het genot van een broodje, een hapje en een drankje. Word je lekker voorgelezen. Het zijn allemaal korte verhalen die hij voorleest. Dus niet dat je dan halfwege een verhaal denkt... ja, en hoe gaat het nu verder? Mm-hmm. En jezelf maar het boek moet uitlezen. Het verhaal is gewoon afgerond aan het eind van de lunch.
0: En dan heb je lekkere luxe zakken om op te zitten... of moet je gewoon rechtop op een stoel?
1: Je mag op een stoel zitten,
0: dat
1: inderdaad.
0: Is dan wel jammer.
1: Ja, nou ja, de meeste mensen... in Bonnes. Ja, ik weet niet of het goed komt als ik ze op een zitzak zet, zeg maar.
0: Nee, oké. Dan gaan we dat niet doen. Nou, de eerste keer was natuurlijk nog maar pas, net een paar weken geleden.
1: Ja, toen hadden we inderdaad ook een voorlees. Ochtend was dat.
0: Mm-hmm.
1: Dat was 3-4 weken geleden. En ja, toen waren allemaal mensen super enthousiast. Dus ik dacht, nou, we doen dit gewoon nog een keer. En dan lekker met een lunch erbij. En op die manier bouwen we het steeds uit. Ik denk, nou... Als het één keer goed loopt, dan doen we het gewoon de voorherhaling.
0: Tuurlijk. Nou, dat doen we gewoon steeds weer en wordt steeds mooier.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment wordt, denk ik, dan de Wiep groter dan de grote in Ridderkerk.
1: Ik hoop het.
0: Komt er theater bij in Bonnes of is dat allemaal te enthousiast?
1: Ja, dat is misschien wel een beetje enthousiast. Maar we zijn heel blij met de zalen die we kunnen gebruiken van de recreatie of van het WVC.
0: Ja.
1: Dat vinden we heel leuk. En ik zou het heel leuk vinden als de Wiep in Bonnes gewoon veel meer bezoekers krijgt. En mensen lekker actief de activiteit volgen, daar enthousiast over zijn. Ja, ik denk dat we dan iets heel moois neerzetten.
0: Zeer zeker. Heel belangrijk. Lezen is ook belangrijk. Dus dat moeten we allemaal weer lekker gaan doen.
1: Ja.
0: Een beetje achtergebleven de laatste paar jaar.
1: Ja, zeker. Ja, en het lezen, maar ook dus voorgelezen worden, leren. Naast die shows zijn er ook gewoon workshops voor kinderen. Bijvoorbeeld over 3D-pen hebben we ook nog een keer een workshop. Dat heb ik al een keer eerder met kinderen gedaan. Maar ik ga het nu ook een keer voor volwassenen doen.
0: Oh, leuk joh.
1: Omdat ook heel veel volwassenen zeiden... Oh, hoe werkt dat dan? Nou, oké, kom maar een keer langs.
0: En dan ben jij zelf de juf?
1: Ja, ik ben dan zelf de juf.
0: Oké, nou ja, goed. Dan weet je uit eerste hand hoe het loopt en hoe leuk het is.
1: Ja,
0: dus
1: precies.
0: Dat is wel fijn.
1: Dus, dat kom ik vast nog wel een keer vertellen.
0: Dus dat,
1: en jullie komen ook trouwens.
0: Komen wij ook? Ja. Vertel eens, wat gaan wij doen?
1: Ja, jullie gaan vertellen hoe het hier eigenlijk gaat achter de schermen. Komen jullie volgens mij 22 juli... komen jullie iets vertellen over RTV Ridderkerk?
0: Moet je kijken.
1: Ja.
0: Dus de mensen die denken...

0: Ja, we horen dat allemaal op de radio.
1: Ja, wie zijn die mensen? Wat doen ze?
0: Je hoort ze uit de luidspreker komen, maar geen idee wat er gebeurt.
1: Ja, ja, dus dat is ook heel leuk.
0: Dus dat, wanneer was dat ook alweer, zei je?
1: Volgens mij 22 juli, op een woensdagochtend om 10:00.
0: Ja.
1: En dan komen Wendy en Wessel.
0: Ja, dus ik denk dat dat wel wijs is om dat in de agenda te zetten.
1: Ja.
0: Iedereen vraagt zich af, wie is Wendy?
1: Ja.
0: En wat doet Wessel?
1: Nou ja, daarvoor zou ik zeggen, kom zeker langs.
0: Zeker. En dan weet je een beetje hoe dat allemaal vanuit die radio en vanuit het beeldscherm wat erachter zit. Dat is best grappig. Je zit er nu zelf tussenin.
1: Ja.
0: Nou, als je zo om je heen kijkt, wat denk je?
1: Ja, ik vind dit wel leuk. Ik vind het wel bijzonder. En dat er ook mensen hier achter dat glas zitten. En,
0: grappig, hè?
1: Ja, dan is het opeens echt.
0: Ja, en dan komt het allemaal tot leven. Nou, dat glas, dat nemen ze mee in juli. En een paar microfoons. En dan gaat het vast goed komen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Mooi. De bibliotheek aan Zet dus. En dan hebben we het in dit geval specifiek over Bolnes.
1: Yes.
0: In Ridderkerk. En die kindervoorstelling, die is al heel gauw op 15 juni. Zo bijna.
1: Ja, over anderhalf week.
0: Daarom.
1: Ja.
0: Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dat gaat dus over De Ridder Zegt Nee.
1: Yes.
0: Leuk. Suzanne Boers, dankjewel voor je uitleg.
1: Ja,
0: graag voor nog een keertje.
1: Ja.
0: En voor nu een bijzonder prettig weekend.

0: Terwijl de dames binnenstappen en zich voorbereiden, gaan wij hun vast aankondigen. Want de kunstenares Celine Keven uit Hendrik de Ambacht organiseert samen met de bloemist Mila van Holstein-Willemsen. Zij is van Mila Flora. Een bijzondere creatieve verwerkingsworkshop. Dat gaat op zondag 14 juni gebeuren aan de kop van het land in Dordrecht. Ik praat gewoon door, hè, mensen. Dat vinden jullie niet erg, hoop ik. Klim lekker kort bij de microfoons, dames. Ja. Want dan gaan we met jullie over de verwerkingsworkshop praten. Even kijken hoor. Ik heb jullie net aangekondigd. Ik weet niet wie er links en rechts van me zit nu. Wie zit er rechts van me?
1: Mila.
0: Hallo Mila.
2: Hallo.
3: Hoi, ik ben Esseline.
0: Hallo Esseline. Ja. Nou, ik had het net al verteld wat jullie gaan doen op de 14e juni. Moet ik me voorstellen bij een verwerkingsworkshop?
1: Ja, iedereen heeft wel iets te verwerken. Dus wij zijn daar al jaren geleden opgekomen. Mila is natuurlijk bloemist. En maakt ook prachtige uitvaartboeketten. En dat is natuurlijk ook een moment om te verwerken. Maar niet alleen maar voor dat je iemand bent verloren. Maar ook als je gewoon even in een moeilijke fase zit in je leven. Mm-hmm. Het kan van alles zijn. Misschien is je baan gestopt. Misschien ben je gescheiden. Of voel je gewoon niet even lekker. Mm-hmm. En zodoende hebben wij bedacht om een verwerkingsworkshop op te zetten. En dan met name echt de combinatie met kunst. Dus echt een kunstobject maken. Mm-hmm. In de natuur. Waardoor je dus automatisch in een soort verstilling komt. In een soort rust. Tenminste, dat is de bedoeling.
2: Ja.
1: Of misschien komen er ook emoties los even. Dat hoort er ook bij.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat is eigenlijk zo even het kort.
0: Duidelijk. En dan kan ik dus eigenlijk in die workshop dingen verwerken terwijl ik iets maak.
2: Ja, zeker. Als bloemist werk ik zelf met natuurlijke materialen.
0: Mm-hmm.
2: En zo ontvang ik eigenlijk al een stukje rust.
0: Ja.
2: Nou, ik heb sinds een half jaar ook een hele mooie atelierplek bij de kop van het land.
0: Mm-hmm.
2: Daar zitten we heerlijk aan de rivier, de natuur om ons heen, de dieren. En dat brengt je al eigenlijk in een soort van kalmte. Zo ervaar ik dat. En ook de mensen die bij mij een gewone workshop komen volgen. En zoals Esseline net al zei, werk ik ook voor families in de uitvaartbranche. En ik maak ook met familieleden uitvaartbloemwerk. En dat is dan, dat is natuurlijk kort in die week voor de uitvaart. Maar ik heb ervaren dat het zo fijn is om met je handen te werken. En waar vaak iets moeilijks in ons hoofd nog groter wordt of nog moeilijker, kan het zo fijn zijn om in een rustige omgeving te zakken en met die handen, ik ga automatisch al met mijn handen bewegen, om daar wat mee te maken. En ik zeg altijd, de handen zijn het verlengde van het hart. Dus wat heb je op je hart liggen en wat wil er eigenlijk uit? Het leuke is dat Esseline en ik hebben een tijd een atelier ook gedeeld met elkaar. Ja. En zij was daar met stuk ook bezig. En zij heeft mij eigenlijk meegenomen in haar kunst. En ik heb haar een beetje meegenomen in mijn basiswerk. Waarin ik bijvoorbeeld vlechtwerk maak met takken. Biologische bloemen daarop verwerk. Mm. En zo, als een soort van kruisbestuiving hebben wij elkaar gevonden. En we willen dit gewoon heel graag aanbieden aan de mensen om te ervaren wat wij ook ervaren. Een stukje rust. En dat,
1: het is heel belangrijk.
0: Die rust vind ik ook, hoop ik, in de workshop zelf. Het is niet van het klokje erbij van nou jongens, we moeten ons laten klaar zijn.
1: Nee, we hebben nu 14 juni is het dan 2 uur. Maar dat is eigenlijk gewoon de eerste workshop.
0: Mm-hmm.
1: Dus dan gaan we gewoon ervaren hoe dat gaat.
0: Ja.
1: En we hebben heel rustige muziek erbij. En lekker chocola. En ook wat zout dingetjes. In ieder geval is er genoeg. En gezonde drankjes. Volgens mij een soort chai.
2: Dus we
1: denken ook nog aan de gezondheid.
0: Uh-huh.
2: Ja.
1: En voor de rest is het voor de mensen gewoon echt een moment van rust. Maar ook dat je met gelijkgestemden zit. Iedereen heeft wel een verhaal. Je hoeft er natuurlijk niet over te praten, maar dat gaat soms ook vanzelf.
0: Ja.
1: Als kunstenaar werk ik ook veel met diverse natuurlijke materialen. En als ik kunst maak, is het voor mij ook een soort verwerking. Even als voorbeeld. Jaren geleden was mijn vader heel erg ziek. En daar zat ik echt heel erg over in. Dus hij had corona opgelopen. En dat was echt dat laatste staartje, weet je wel, in de coronatijd. Toen belandde hij in het ziekenhuis. Nou, wat een stress. En toen ben ik dus iedere dag, ging naar hem toe. Nou, was ook niet dichtbij. Mm-hmm. En dat was echt, en dan kwam ik terug. Dan reed ik terug naar huis, langs mijn atelier, om een heel groot kunstwerk te maken. Iedere keer weer verder. Dus het was eigenlijk, is het grote werk een soort verwerkingskunstwerk geworden. En dat gaf heel veel rust.
0: Ja.
1: Dus vanuit mijn eigen ervaring weet ik dat het gewoon werkt.
0: En dat gaan jullie mensen nu bijbrengen. Zodat, ja. Je had het misschien zelf ook kunnen verzinnen, zou je zeggen. Maar als je het samen doet, is het toch fijner om te verwerken.
1: Ja, ja, zeker. Samen. Mijn moeder die heeft jarenlang in de psychiatrie gewerkt. Dus die wil ook als vrijwilliger erbij zijn. Mm-hmm. Dus die weet gewoon. Wij weten ook wel wat met mensen om te gaan. Maar mm-hmm. zij is dan nog net even een stapje verder. Dus dat is ook wel prettig.
0: Ja.
1: En dus we kijken er naar uit.
2: Zeker.
1: Een mooie dag. Dus het is belangrijk dat mensen weten dat het er is. En ja. Dat ze zich kunnen aanmelden ook.
0: Even voor de goede orde. Deze workshop hoeft niet per se te zijn omdat je op dit moment iets hebt te verwerken. Of wel?
2: Dat is wel de insteek.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want natuurlijk, je kan niet sturen van kom op 14 juni heb ik iets naars ervaren en moet ik het verwerken, bedoel ik.
2: Nee, het zou meer zo kunnen zijn dat je met iets al een tijdje loopt.
0: Ja, oké. Okay.
2: Of dat je iemand wil herdenken. Mm-hmm. Dat kan natuurlijk ook heel mooi zijn. Daarom hebben we ook aangegeven in de uitnodiging. Je kan nog een persoonlijk item meenemen.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Ook heel mooi om die te verwerken in je kunstwerk.
0: Ja.
2: Te denken aan bijvoorbeeld een sieraad wat van je lievelingsoma geweest is. Mm-hmm. Wat dan een nieuw leven krijgt in een mooie creatie.
0: Ja, duidelijk.
2: Ja, ja. En het zou ook mooi kunnen zijn als je bijvoorbeeld samen met iemand komt. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Als je mm-hmm. ziet dat iemand het ergens tegenaan loopt. En je probeert diegene te helpen door een keer boodschappen te doen. Of een kopje thee samen te drinken. Mm-hmm. Je zou zo iemand ook mee kunnen nemen om samen wat te maken. Dus dan even inspelend op je vraag. Niet iedereen hoeft dan misschien wat te verwerken. Maar het kan ook zijn dat je iemand meeneemt. Ja. Van hey, wij gaan dat doen.
0: Ik bedoel
2: even
0: ook van, je kan natuurlijk ook nu iets leren bij jullie. Wat je ooit eens in je leven dan weer op kan halen. Dat je van, oh ja, toen hebben we dat zo verwerkt.
2: Ja, ja.
1: Dat zou eigenlijk dat is, ook kunnen.
2: Dat is ook een mooie zienswijze. Ja, alvast dat stukje,
0: nou ja, je doet een ervaring op waar je misschien ooit inderdaad op terug kan vallen. Van dat was toen zo fijn.
2: Ja.
0: En dat wil ik weer.
1: Ja, ja precies. Nee, dat is ook dus heel veel mogelijk. Maar het is in ieder geval een heel inspirerende plek. Aan het kop van het land. Naast het pontje. Daar zit het atelier van Mila. Nou, het is alleen maar groen in de omgeving. Mm-hmm. En het is een lekker.
2: De vogelgeluidjes.
1: En er is gewoon. Het is echt een plek voor even lekker tot rust komen. Maar ook mooie dingen maken. Mm-hmm. En dus ja, wees welkom.
0: Inspirerend. En,
1: het is een inspirerende plek.
2: Ja.
1: We hadden het bedacht van 2 tot 4.
2: Dat klopt.
1: Ja. En dus na de lunch. Dan. Kun je nog even aan de slag op zondag en iets moois maken.
0: Ja. Jullie hebben zelf ook iets moois gemaakt. Want je neemt iets mee, laten we het nou wel eventjes benoemen.
1: Ja, nou
0: want...
1: ja. ik heb hier dan allerlei, ja dat zie je natuurlijk niet. Dus ik moet even in tekst uitleggen.
0: Hou het voor de microfoon.
1: Dus het is allemaal, ik heb mijn eigen leemstuk ontwikkeld. Dus je kan ook gewoon een bak stuk halen bij de karwei of zo. Hè? Maar het is allemaal niet helemaal puur natuur. Er zitten ook wel weer wat minder goede stoffen in.
0: Ja.
1: En dus ik dacht, waarom zou ik dat niet zelf kunnen maken? Dus dat is gewoon een kwestie van klei en zand. En dan zou je daar gewoon stro bij kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je natuurlijk de boel nog een beetje binden. Nou, dat zou dan met lijnzaadolie kunnen. Dus ik ben al een tijdje bezig om daar de juiste samenstelling voor te maken. En dat krijg je dus prachtige. Je krijgt dus een heel nieuw materiaal.
0: Mm-hmm.
1: En dat ga ik dan ook nog met kalk lichter maken. Dat is het laatste stapje. En dan kunnen mensen dus een stuk gebruiken om met hun handen te werken. Ze kunnen ook met bepaalde kammetjes, texturen, kunnen ze vormen maken op een houten plaat. Mm-hmm. Of ze kunnen gewoon echt helemaal met hun handen losgaan. Waarom niet? Het is puur natuur. En dan kunnen ze bijvoorbeeld in het stuk ook natuurlijke kleurpigmenten verwerken, die ik ook maak. Mm-hmm. Dus ik maak mijn eigen verf van rode bieten, sap van rode kool. Kurkuma is ook altijd een hele heftige kleur. Het is een kruid, hè, kurkuma. Mm-hmm. En daar maak ik dan ook mijn eigen verf van. Met water en een beetje olie. En dan meng ik. Het is allemaal helemaal niet moeilijk. En er zijn nog veel meer grondstoffen, mm-hmm, die je kunt gebruiken. En als de mensen komen, dan staat het allemaal klaar. En dan kunnen ze daarmee aan de slag. We hebben dus ook wel een keuze. Dus we kunnen van tevoren aangeven, ik wil graag met dat stuk werken. Maar ze zouden ook met takken en gedroogde bloemen, biologische bloemen, dus allemaal, dus echt puur natuur, dus zonder giftige stoffen, zouden ze ook bijvoorbeeld een 3D-werk kunnen maken.
0: Ja,
2: dat is de vormgeving die ik nu heb meegenomen. Ja. Dat is het lemniscaat, ook wel het infinity-teken.
0: Mm-hmm.
2: Daarop heb ik gewerkt met natuurlijke materialen. De basis is gevlochten van takken. En voor mij is dat lemniscaat-teken zo'n mooie beweging die twee kanten op gaat. Daarin zoek je ook heel erg naar de balans. Nou, wel passend bij het leven. Mm-hmm. En ik heb gewerkt met takken van de lavendel. Geurt ook heerlijk, mm-hmm, als je dat door je handen verwerkt. Met een soort grassen die heel zacht zijn. Met bloemen in verschillende stadia. Zowel bollen als knoppen als bloemen. Bloemen die al wat meer uitgebloeid zijn, ingedroogd zijn. En bessen, zodat je eigenlijk die verschillende stadia van de plant ook weer kan koppelen aan de stappen die je zelf zet in het proces. Dus,
0: en dat mogen we volgende week gaan doen.
2: Ja.
0: Als we iets te verwerken hebben, vooral, want daar gaat het dan in het geval om, dan is de verwerkingsworkshop. Hoe komen we bij jullie terecht?
2: Ja. Jullie kunnen, als je geïnteresseerd bent en wat meer wil weten, telefonisch even contact opnemen. Mm-hmm. Telefoonnummer van Mila Flora is 06 16 72 22 14. Als je liever een mailtje wil sturen, kan dat naar info@mila-flora.nl.
1: Ja, en jullie kunnen mij ook appen, gewoon via WhatsApp of Signal. En dat is dan op mijn nummer is 06-419-77-311. Ik ben niet altijd telefonisch bereikbaar, want ik ben ook docent. Mm-hmm. Dus dat heb ik helemaal niet verteld. Dus ik sta ook wel eens voor de klas. Dus zodoende is het wel slim om even te appen.
0: Duidelijk.
1: Ja.
0: Geen website in ieder geval waar iets op staat over de verwerkingsworkshop?
1: Ja, op mijn website staat het ook. Dat is gewoon www.esseline. Keven, maar dat is wel een lange naam, hè? Dus
0: met twee E's ook nog.
1: E-S-S-E-L-I-N-E. En dan mijn achternaam is Keven. K-E-E-V-E-N. En dan .com.
0: Ja.
1: En dan ga je naar de kunstpagina. En daarin staat dan ook meteen uitleg van over de workshop. Je kan ook tickets bestellen via Hipsy. Dus zodoende.
0: Bijna gaan lukken, hè? Ja. Even voor de goede orde. 14 juni, zondag, dan is het aan de kop van het land in Dordrecht. En daar is de verwerkingsworkshop.
1: Ja, zeker.
0: Mensen zijn van harte welkom. En ik ben benieuwd wat dat gaat worden. En hoe de mensen daar weer weggaan daarna. Ja, want daar gaat het om.
2: Ja. Zeker. Ja.
0: Bedankt voor jullie komst. Evelien, Celine Keven en Mila van Holstein Willemsen. Het is ook al lang eigenlijk. Jullie doen het erom. Het is klaar. Ik ga dat ook eventjes verwerken. Ik wens jullie een bijzonder prettig weekend. En graag voor nog een keertje.
1: Dank je.

0: Que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que tú y que
1: Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú. Y pobrequito como tú. Más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y pobrequito como tú.
2: Onze technicus Remco, die weet niet wat hem vandaag overkomt met die heerlijke fly. Perrin was dat, met Borokito. Zoek je klassiekers eventjes op, dan ga je er best nog een keer van aangenieten. Hij schrijft het gelijk op in zijn telefoon, heel goed. Wij kijken nog even naar volgende week, want dit is de tijd van het jaar waarin alles en nog meer tegelijk gebeurt. Dus dat betekent dat de agenda helemaal vol loopt met al die leuke dingen die je, ach verschrikkelijk, er worden je foto's van me gemaakt. Niet plaatsen, je krijgt geen toestemming. Volgende week bijvoorbeeld is er een actiemarkt bij de Wilhelminekerk en daar kunnen we van alles en nog wat kopen en bekijken. En we gaan daarover praten met Tini Bouwman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Vroeger heette dat volgens mij gewoon de rommelmarkt.
3: Ja, dat klopt, maar de rommel wordt niet meer verkocht. We hebben alleen nog maar de kinderen op de kleedjesmarkt die dus hun eigen spulletjes kunnen verkopen. En de rommel, ja, er was zoveel rommel en een vuilniswagen, afvalwagen.
2: Oh, ja.
3: Om dit te laten komen kost gewoon heel veel geld.
2: Ja, zeker tegenwoordig.
3: Ja, ja.
2: Dus de zaken zijn een beetje anders dan we ze van ooit eens kennen.
3: Ja, dat klopt. Het is ooit begonnen met alleen tweedehands boeken.
2: Mm-hmm.
3: En dat schijnt langzamerhand uitgebreid te zijn. Voor mij is dat wellicht nog maar kort, want ik zit er nog maar 4 jaar in de gemeente. Dus heel de historie weet ik niet.
2: Mm-hmm.
3: Het zijn nu hoofdzakelijk alleen maar echte producten die je kan gebruiken, nieuw.
2: Ja.
3: En een gezellig ridderkerkspel, wat dus al wel ook al heel oud is.
2: Het spel dus, wel. Wat is een ridderkerkspel eigenlijk?
3: Iemand van de gemeente heeft ooit een bord gemaakt met alle belangrijke gebouwen in Ridderkerk.
2: Mm-hmm.
3: En dat wordt dan gedraaid en dan kan je dus prijzen winnen. Nou. Tijdens het een bakje koffie en wat lekkers erbij.
2: Ja, ja, je moet loodjes kopen, vrees.
3: Ja, loodjes kopen.
2: Het zal weer geld kosten.
3: Ja.
2: Oh, maar dat is wel hartstikke leuk om aan mee te doen.
3: Ja, het is ook altijd heel gezellig op de markt. Ja. Ja.
2: Wat hebben jullie allemaal te bieden volgende week?
3: De groente en fruit.
2: Mm-hmm.
3: Bloemen en perkgoed. Een brood en banket. We hebben kaas en delicatessen. Er zijn cadeauartikelen, houten cadeauartikelen, wenskaarten, oorbellen, snoepgoed. En dan hebben we inderdaad de tweedehands boeken en kleding.
2: Dat is nog wel gebleven.
3: Ja, dat is nog wel van oorsprong. En het ridderkerkspel. In de kerkzaal zelf hebben we een soort ruilbeurs voor plantenstekjes.
2: Oh, leuk.
3: Dus dat is iets nieuws. Dus we zijn benieuwd hoe dat gaat lopen.
2: Om een plantjes ruilen is altijd hartstikke leuk.
3: Ja, ja. Kinderen kunnen daar ook plantenpotjes versieren.
2: Mm-hmm.
3: Voor de kinderen is er ook de springkussen dat ieder jaar aanwezig is. En hun eigen kleedjesmarkt, waar ze dus zelf kunnen zitten met hun...
2: En die mogen wel de rommel verkopen dan?
3: Die mogen hun spullen verkopen, ja.
2: Leuk om de zakgeldknip dinges weer een beetje aan te vullen.
3: Ja,
2: zeker. Waar het zat vandaag de dag.
3: Ja.
2: Vraag ik me af, als er dan ergens natuurlijk een leuke markt is en er is iets te doen... Is er dan ook iets voor de inwendige mens?
3: Er is heel veel voor de inwendige mens. Wij hebben een familie die heeft een O4 barbecue. Dat is een hele grote stalen ring.
2: Oh ja.
3: En daar kan je dus de smashburgers, dubbele smashburgers, broodjes beenham bestellen. Ook wordt er friet gebakken en er zijn nog wat andere snacks. En je begint natuurlijk om 10:30 wel eerst met de koffie en wat lekkers.
2: Vanzelfsprekend.
3: Ja, ja.
2: Want het is een dagvullend programma volgende week.
3: Wat zeg je?
2: Het is een dagvullend programma.
3: Ja, ja, van 10 tot 3 is de markt open.
2: Mm-hmm.
3: Maar dat betekent niet dat wij van 10 tot 3 er alleen maar zijn. Het begint al natuurlijk vooraf met heel veel voorbereidingen.
2: Zeker. En dan is het binnen en buiten, vermoed ik?
3: Ja, dus we hopen op Vind je mooi droog weer.
2: Ja, nou, heb ik vanochtend het weerbericht gehoord. Het ziet er goed uit.
3: Ja, ik heb vorige week al zitten kijken. De temperatuur wordt wel steeds iets lager. En er is iets meer neerslagkans. Maar het hoeft voor ons ook niet zo heel warm te zijn. Mm-hmm. Dit zou ideaal weer zijn.
2: Zolang het droog is, af en toe een zonnetje. Ja. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, van alles te halen en te kopen. Als rommelmarkt alleen dus bij de kinderen. Dus dat moeten we allemaal even weten. Ja. En het gaat gebeuren in Slikkeveer in Ridderkerk.
3: In Slikkeveer, bij de Willeminekerk. In en om de Willeminekerk, ja.
2: Ja. Nou is vaak als een kerk een actie heeft, trouwens ook een vereniging, dan is het voor een bepaald doel.
3: Ja, dat klopt.
2: Waar gaat de opbrengst heen?
3: De opbrengst wordt in tweeën gesplitst. Mm-hmm. Eén gedeelte is voor ons eigen kerkgebouw. Het een en ander is al opgeknapt. Alleen onze keuken is ook dringend nodig aan een soort make-over. Mm-hmm. En de andere opbrengst, een gedeelte van de opbrengst, zal naar de Stichting Verenigde Hoop gaan. En dat is een stichting die een herbestemming doet voor medische apparatuur. Dus wat in Nederlandse ziekenhuizen is afgeschreven, mm-hmm. gaat naar ontwikkelingslanden toe. Daar worden ze ook geïnstalleerd, maar daar worden ook de mensen opgeleid om die apparatuur te kunnen gebruiken. Dus daar gaat ook een gedeelte heen van de opbrengst van de Axemart.
2: Dus een heel mooi doel.
3: Ja, dat is zeker een heel mooi doel. Ja,
2: dan weet je waar je geld blijft tenminste. Hè?
3: Ja. En die stichting is bij ons goed bekend, dus vandaar dat daar ook een gedeelte heen gaat.
2: Ja, dus er zijn redenen genoeg om volgende week eventjes Slikkeveer te bezoeken.
3: Ja, zeker.
2: Toch?
3: Ja, zeker hoor. Iedereen is van harte welkom van 10 tot 3 in de Willeminekerk.
2: Gaan we elkaar misschien wel zien.
3: Ja,
2: zeker nu
3: zou leuk
2: zijn
3: en gezellig zijn.
2: Moet het vast goed komen.
3: Ja.
2: Volgende week is het zover. Kom het kijken en schaf alles en nog wat aan leuke dingen. En die plantjes vind ik ook wel grappig trouwens.
3: Ja, dat is iets nieuws. Ja. Dus ik ben benieuwd of daar animo voor is.
2: We gaan het volgende week meemaken.
3: Ja.
2: Ik ga jullie een mooie zaterdag wensen.
3: Dank je wel.
2: En hopelijk goede zaken.
3: Ja,
2: daar doe je het voor, zo'n markt.
3: Ja, inderdaad.
2: En wellicht tot ziens dan. Tini Bouwman, bedankt voor de uitleg.
3: Okay.
2: En een bijzonder prettig

0: De tijd van rozen breekt langzaam maar zeker weer aan als het zonnetje doorbreekt en de temperaturen omhoog gaan. Maar onze roosjes gaan afscheid nemen, want het zit erop met deze prettig weekend. Straks na 1 uur hebben we grenzeloos weekend op de radio. Hopelijk treffen we elkaar dan ook nog aan het toestel. Vandaag hadden we een bijzondere mooie uitzending met dank aan Walter van Luik, Nico en Hilly Bravenboer en Marijke van der Schoor en Alfons Kuijs, de man met het fototoestel die verschrikkelijke foto's van mij heeft gemaakt. Daar gaan we later eens ruzie over maken. Dit programma wordt herhaald in Ridderkerk alleen op maandagavond vanaf 7 uur. Lineair, zoals dat mooi heet, van het begin tot het eind. Vanaf strakjes staat het programma
1: 105.7 in de ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Goedemiddag beste luisteraars, fijn dat u luistert naar Radio Ridderkerk. Het is weer zover hoor, dit is Starlight Souvenirs. Ja, en ik zei, het is weer zover. Alexander en ik zitten weer in de studio. Alexander zorgt voor de techniek, heeft ook muziek meegenomen en doet het nodige speurwerk voor muziek dat u straks gaat horen. Maar dat vertellen we later. Mijn naam is Roelie Jong en we hebben er weer ons best gedaan om u een leuk uur te bezorgen. We beginnen redelijk voortvarend, stevig. Beetje wel. We gaan naar Petra Berger, want in 2006 brengt zij het album Here and Now uit. En we gaan naar het titelstuk luisteren. Veel plezier vandaag.

Zo dan. Ik dacht dat is een leuk begin voor deze aflevering van Starlight Souvenirs. Een geweldig album dat ze in 2006 uitbracht, Petra Bergen. Here and Now, u hoorde het titelstuk ervan. Het is alweer een paar jaar geleden dat ze weer zo'n soort album heeft uitgebracht. En ik ben benieuwd of er nog eens een keer wat gaat komen. Ze is nog wel bezig hoor in de muziek. Iets heel anders nu. Arnoud en Sander Brinks, die laten wij regelmatig horen, is het duo Tangerine. Maar nu hebben ze iets aparts gedaan, want ze hebben een samenwerking zijn ze aangegaan met Gospel Choir uit Amsterdam. En dat heet Zo. En ik ben er nu pas achter gekomen dat dat Zuidoost betekent. Dus uit Amsterdam Zuidoost komen ze. Ontstaan in 2010. En dan vinden we ook namen als Birgit Nieuwers en Sherma Rouse daarbij. Ze wonnen toen Korenslag. Nou. Ondertussen bestaan ze nog steeds en zijn ze samen gaan werken met Tangerine. Iets wat je niet zomaar zou verwachten. Maar die nieuwe single die is uit is, die is leuk om aan te horen. Ik zou zeggen, hier komt die Work for That Love.

is een nieuwe single van Tangerine en een gospel choir Zo, met een uitroepteken. Work for that love. Het is ontstaan omdat de mensen, vinden zij, de behoefte om verbinding en begrip te creëren in een tijd waar we te snel tegenover elkaar staan. En dat is ook eigenlijk wel een beetje zo. Moeite doen om toch met z'n allen te kunnen samenleven, ondanks dat we er verschillend over dingen denken. Dat was Tangerine en Zo. We gaan iets heel anders doen. We gaan naar een dame waar ik natuurlijk weer niks van kan vinden. Het is een echte zangeres hoor, maakt u geen zorgen. Ashley Davis, het is een Amerikaanse singer-songwriter. Ze is geboren in Kansas en ze heeft een single uitgebracht. Daar gaan we naar luisteren. A Long, Long Time, Ashley Davis.

dat was even een mooi nummer. Even lekker rustig van Ashley Davis en A Long, Long Time. En ja, dan is het nu tijd voor iets minder rustig, want we gaan naar het Songfestival.

We gaan voor deze aflevering naar het Songfestival van 2014. Dat is best wel alweer een tijd geleden. 12 jaar zo'n beetje. Wie wint er? Oostenrijk stuurt Conchita Wurst. En die wint overtuigend met het nummer Rise Like a Phoenix. En wat doet Nederland? Ja, we worden tweede, jawel. We sturen de Common Linnets met Calm After the Storm. En voor het eerst sinds jaren scoort Nederland weer eens heel goed op dat Songfestival. En later hebben we het natuurlijk weer een keer gewonnen. Maar dat is iets anders. We gaan u laten horen de nummer 3. En de nummer 3, dat was Zweden met Sanna Nielsen. En die had ook een ballad, een gewoon mooi nummer. Sanna Nielsen en Undo.

Roxana Nielsen en het nummer Undo. Ze werd daar derde mee op het Songfestival van 2014. De aanhouder wint, want zij heeft maar liefst 7 keer meegedaan...

jaar weer geprobeerd voor de 8e keer. Maar ze haalden wel de finale, maar weer 10e. Dus dat is hem niet geworden. Maar wie weet gaat er volgend jaar weer een keer. Iets heel anders. We gaan nu naar Han van Eyck. En hij heeft als artiestennaam Shepherd's Oak. Dat heeft vast ergens komt dat vandaan. Maar ik begrijp dan, denk ik, hoe komt nou die bandnaam erbij? Maar goed, Shepherd's Oak heet hij. Hij kreeg bekendheid in 1999 omdat hij het nummer een leefzong, de titelsong van het eerste seizoen van Big Brother, weet u dat nog? Dat eerste seizoen, ik moet heel eerlijk zeggen, heb ik ook gekeken, want het was hartstikke nieuw. Nu niet meer, maar toen wel. Hij werkte heel veel als achtergrondzanger, maar heeft nu dus zijn eigen nummer uit. We gaan luisteren naar Shepherd's Oak en The Pouring Rain.

Nou, Alexander heeft het mij eigenlijk een beetje uitgelegd. Die zei volgens mij, hij heet Han van Eyck. En Eyck is ook, dus in het Engels. Hè? Dus we hebben al een deel opgelost. Shepherd's Oak hoorde u met The Pouring Rain. Nou, als we het nou toch de naam Alexander hebben laten vallen. We gaan naar zijn keuze voor deze aflevering van...

Starlight Souvenirs. En dat is van een heel bekend duo. We hebben het over Simon en Garfunkel. Toen zij begonnen noemden ze zich Tom en Jerry. Dat vind ik ook wel heel erg leuk. We gaan een nummer horen en dat is een heel erg bekende natuurlijk van hun, Bridge Over Troubled Water. Maar, we gaan niet de definitieve versie horen, maar de demo. Demo take 6. Hier zijn Simon en Garfunkel.

Dit waren Simon en Garfunkel. De mensen die deze twee heel goed kennen, die hoorden dat er een andere tekst werd gezongen dan de definitieve versie die wij kennen van dit nummer Bridge Over Troubled Water. Maar dat was dus een demo, demo take 6 officieel. En we vinden dat terug op de cd-box, de collection die in 2007 is uitgekomen. We gaan naar Schotland, want daar komt de volgende band vandaan. En ze noemen zichzelf de Schotse Soul, Rhythm and Blues en Rock'n'Roll Band. Dus kan alle kanten opgaan met zanger Will Hitchell. Ze hadden hun doorbraak in 2022, dus nog maar net eigenlijk, door een cover van Sam Cooke op te nemen. A Change is Gonna Come. En op 31 juli verschijnt een nieuw album van deze groep. Nou, we gaan eerst maar naar ze luisteren. Ze noemen zichzelf de Vintage Explosion, If I Wanna Wake Up.

If I Wanna Wake Up van de Vintage Explosion, een Schotse band. En zij, zoals ik al zei, noemen zichzelf Soul, Rhythm and Blues en Rock'n'Roll. Volgende maand verschijnt er een nieuw album en dat heet Life and Soul. Nou, we gaan kijken of we tegen die tijd ook nog weer wat muziek kunnen laten horen. Voorlopig gaan we even terug in de tijd. En er is nog wel wat om te doen over dit nummer.

U hoorde Diana Ross, ja zeker. Diana Ross die had er een hit mee in 1970. Maar, hoe zit het nou? Want het nummer is geschreven sowieso door Nicholas Ashford en Valerie Simpson in 1966. De eerste release was in 1967. En dat is dan met Marvin Gaye en Sammy Terrell. Dat gaat u zo meteen horen. Maar er zijn ook nog versies met Diana Ross en de Supremes. En Diana Ross en de Supremes en de Temptations in 1968. We gaan maar eerst luisteren naar wat dan het origineel is. De eerste release, Marvin Gaye en Sammy Terrell.

Dit was de versie Marvin Gaye en Tammy Terrell. En Alexander die heeft al het een en ander opgezocht. Diana Ross heeft dat in 1970, had ze er hit mee. En zij heeft dat op haar album, voor haar album dat ze voor het eerst solo zou doen, heeft ze dat gezet. Maar er zijn dus verschillende versies van. En ondertussen zijn er ook wel een paar honderd covers over de jaren gekomen. Maar dit was de eerste release. Ain't No Mountain High Enough. We hebben het net over bandnamen gehad, hè, met Shepherds Oak. Maar de volgende vind ik ook al. En denk, hoe komen ze erop? Dat weet ik nu. Want we gaan na de jaren 80 naar Te Pauw. En die hadden een hele grote hit. Eigenlijk hun eerste hit van de band. En dat heb ik ook nog gezien ooit. Toen was Nederland kampioen geworden. En toen stond zij met een oranje shirtje in Den Haag. Hoe heette dat ook weer, Alexander? Parkpop was dat toen? Ja, geweldig. Te Pauw had een grote hit met volgende nummer: China in Your Hand.

Ja, daar stonden ze in de oranje shirtje, want we waren net Europees kampioen geworden. Carol Dekker van de band Te Pauw. Opgericht in 86 en dit was de grootste hit die band heeft gehad. Want, en in 91 zijn ze alweer uit elkaar gegaan. En zij is later nog als Carol Dekker gewoon verder solo, ook onder die naam Te Pauw, verder gegaan. China in Your Hand was dit. En ja, we hadden het over die bandnaam, hè, Te Pauw. Ik ben daar pas nog achter gekomen en misschien zegt u, Roelie, dat wisten wij allemaal al, maar jij nog niet. En dat is de naam van een Vulkaanse priesteres uit de serie Star Trek. Jawel, daar is het vanaf. Nou, de volgende die hebben gewoon hun eigen namen maar genomen. Michael Anthony Austin. Die is na wat omzwervingen, want het is een Engelse singer-songwriter, terechtgekomen in Duitsland. Daar woont hij nog steeds. Maar sinds een paar jaar is hij ook actief in Nederland. Hij heeft nu een duet opgenomen samen met de Duitse Ralf Müllenschlöder. Ik vind het een geweldige naam. Zo heet hij echt. En samen zingen zij This Celtic Heart.

toen was hij afgelopen. Michael Anthony Austin en zijn makker Ralph Mullenschleuder. En zij zijn een gelegenheidsduo met dit nummer, This Celtic Heart. Een stevig nummer. We gaan nu iets anders doen. Het is, we hebben nog een paar nummers voor u, want dan zit het er al bijna weer op. We gaan naar Ierland, naar de Ierse folkband die nog maar pas een paar jaar bestaat. En vorig jaar pas hun debuutalbum uitbracht. Ik heb het over Kingfisher. En ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Daar gaan we naar luisteren. The Sun Will Never Settle.

Ja, de Kingfisher met een nieuwe single, The Sun Will Never Settle. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Starlight Souvenirs. Ik hoop dat u daar weer van heeft genoten. Wij hebben ons best gedaan, altijd, om daar een leuke lijst van te maken. We hebben zo meteen nog één nummer voor u. En dat is dan mevrouw van Sade. Geweldige dame, geweldige zangeres, maar helaas niet meer zo heel erg actief. En mocht u dit nou nog eens een keer willen naluisteren, dat kan, want u kunt gewoon naar de herhaling luisteren op de maandagavond. U kunt ook naar rtvridderkerk.nl en dan bij programma, bij RA is een radio links in de balk en dan naar programma gemist. En dan kunt u ook nog eens een keer de app downloaden op uw smartphone. En wat u ook kunt doen is even naar ons YouTube-kanaal gaan. Want Michael Anthony Austin is hier ooit geweest. En heeft hier een hele leuke uitzending van Spotlight opgenomen. Is ook leuk om terug te kijken. Goed, ik hou ermee op. Veel plezier met de andere programma's van Radio Ridderkerk. Bedankt voor het luisteren. Hier is Sade en Smooth Operator. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen in het zuidwesten van Duitsland zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.

Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz NEC, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Biradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We gaan maar weer eens een heerlijk avondje Noordsea Jazz doen. Artiesten die er aankomen de komende maand in juli, 10, 11 en 12 juli. Maar ook wat artiesten die onlangs nog op het Noordsea Jazz hebben gestaan de afgelopen jaren. Kortom, een beetje terugblikken, maar vooral vooruitblikken. En daar hoort een lekker glas bier bij. Voor vandaag adviseren wij een lekkere trappist en dan wel eentje uit Rochefort. De Rochefort Triple Extra, dat is een vrij nieuw bier van de trappisten van Rochefort. Een paar jaar geleden geïntroduceerd. Een lekkere triple met hergisting op fles, 8,1%. Binnenkort komt dat bier ook op vat, dat is best bijzonder. En dan is die iets minder zwaar, dan is die 7,1%, omdat die dan geen hergisting op fles heeft uiteraard. Dus ja, heerlijk bier, lekker later op de avond met goede muziek erbij, zoals ik elke week zeg. En zo beginnen we vandaag met Adrian Young, komende maand te bewonderen in Rotterdam. En wellicht gaat hij dan ook spelen Feel the High Life.

Adrian Young, eigenlijk meer een producer en componist dan echt een zanger. Ik heb ook niet veel zang gehoord in dit lied. Maar ja, we gaan eens kijken, het komende Noordje Jazz, of dat op het podium ook leuk is. Wat op het podium zeker leuk gaat zijn, is Sienna Spiro. Begin 20 is ze nog maar. Groot talent die alles in zich heeft om ook echt een grote ster te worden. Ze heeft een beetje warme, rokerige stem. Geweldige timing die je eigenlijk alleen zou verwachten bij iemand die al veel langer in de jazzmuziek bezig is. Ook populair bij het jonge publiek. Ja, die gaat ongetwijfeld veel mensen trekken in Rotterdam. Op vrijdag 10 juli is ze daar. Wij gaan naar de luisteren met een recente hit, Material Lover.

Groot talent, Jenna Spyro, die gaan we in Rotterdam zeker aanschouwen. Dat gaan we ook doen met John Baptiste, die 3 avonden lang op mag treden, want hij is artist in residence. Dus dat betekent dat hij in ieder geval zelf zijn concert doet met zijn eigen band. Overigens, de band moet nog bekendgemaakt worden, de line-up. Maar dat is in ieder geval op vrijdag de 10e. En dan de 2 dagen daarna gaat hij nog met andere artiesten allerlei andere mooie projecten laten horen. Ja, die John Baptiste, die kent u misschien van die Late Night Show. Of de Late Show heet dat, van Stephen Colbert. Waar hij natuurlijk jarenlang als bandleider heeft gespeeld. Hij is een groot talent met muziek tussen de gospel, de soul, de pop, de blues en de jazz en de rock and roll en noem maar op. Hij kan eigenlijk van alles. En van hem gaan we zeker genieten in Rotterdam. We gaan naar hem luisteren met een van zijn laatste hits, Big Money.

John Batiste. En ik ben benieuwd of hij in Rotterdam op het Noordje Jazz ook nog wat laat horen van zijn recente albums, waarbij die klassieke muziek van Mozart en Beethoven een beetje jazzy, een beetje zweverig op de piano speelt. Ook heel mooi, heel anders. Hij is zeer veelzijdig. Ja, een paar jaar geleden, 2022, was Yola nog op het Noordje Jazz. Een R&B en soul zangeres. Ja, als je er hoort, denk je van, nou, die komt zo uit Amerika. Maar ze komt uit het Engelse Bristol. En ze wordt ook wel een beetje gezien als de koningin van de country soul. Nou ja, het was best leuk een paar jaar geleden. Dus we gaan er nog maar eens draaien met het nummer Amazing.

0: amazing.
1: Yola was dat. Voor het eerst dit jaar in Rotterdam is Charlie Puth, die in Amerika een sensatie is op dit moment. En ook de rest van de wereld een beetje aan het doorbreken. Jonge knul nog, een zanger, een beetje singer-songwriter. Maar wel eentje die allerlei stijlen heeft uitgeprobeerd. En zeker ook de laatste tijd in de jazz wat meer actief is. Ja, dat is ook de reden dat hij naar Noordse Jazz komt. Wij hebben een ander leuk stukje gevonden samen met Michael McDonald en Kenny Loggins. En dat heet Love in Exile.

En we gaan zeker even naar hem kijken. Want ik ben benieuwd wat voor show die gaat neerzetten. En hoe dat er live allemaal uitziet en klinkt. Wie ook voor het eerst naar Rotterdam komt. 19 jaar is ze nog maar. Grace Brouwers. Een gitariste die ook een beetje zingt. Ze heeft de blonde krullen van Robert Plant. En de moddervette riffs van Jimmy Page. Ze wordt dan de nieuwe Nashville's New Guitar Hero genoemd. Komt dus uit Amerika, Nashville. En speelt vooral lekkere funky muziek. Een beetje à la Sly Stone. Ja, kortom, dat wordt waarschijnlijk heel erg genieten in Rotterdam op het Noordje Jazz. Waar ze waarschijnlijk met haar band The Hodgepodge komt. Die hebben we nu ook klaarstaan met Grace Brouwers zelf. Tell me why you do that.

Heerlijk gitaarfunk van Grace Bowers en de Hodgepodge. Dat wordt genieten in Rotterdam op het Noordzee Jazz. En dat gaan we ook doen met Céla Sou en de Gallants. Céla Sou, die Belgische zangeres die al 5 keer eerder op het Noordzee Jazz stond. Nu dus voor de 6e keer komt. En ze komt nu met haar vader en haar zoon. Dat zijn dan de Gallants. Haar vader is al lang een succesvol drummer. Met name ook in de jazz. Hij heeft nog met Toets Tielemans samengespeeld en andere grootheden. En haar zoon Elvin is een keyboardspeler en producer. En studeerde klassieke muziek en piano en jazz aan het conservatorium in Brussel. En is zich nu een beetje aan het verdiepen in de elektronische muziek. Nou, en die gaan dan met mama, dochter Céla Sou, optreden in Rotterdam. We gaan naar een nummer luisteren van Céla Sou en de Gallants, Another Way.

The Gallons samen met Céla Sou. En ik moet even iets recht zetten, want die zoon is niet de zoon van Céla Sou. Want ze heeft wel twee kinderen, maar die zijn pas 9 en 7, geloof ik, als ik het goed zie. Maar zoon Elvin is een zoon van die drummer, die ik net noemde, die nog met Toets Tielemans heeft samengespeeld. En ja, die heet ook Galant. Dus dat is de zoon van de drummer en niet de zoon van Céla Sou. Maar ze komen wel met z'n drieën en nog wat mensen die in die band zitten naar Rotterdam. En dat wordt best weer spannend. Ja, wie ook naar Rotterdam komt is Ronald Snijders. En dan heb ik het niet over die cabaretier, tekstschrijver, weet ik veel wat hij allemaal doet. Maar over de Surinaamse jazzman Ronald Snijders. Je schrijft het precies hetzelfde. En hij komt ook naar Rotterdam. We gaan naar hem luisteren met Casego Attack.

Ronald Snijders, 75 jaar is hij inmiddels. En hij speelt overigens dwarsfluit, dat vergat ik te vertellen. Maar dat heeft u ongetwijfeld gehoord, afgelopen nummer. Ja, Cocoroco 2023 waren die ook op het Noordzee Jazz Festival. En ze komen weer terug voor de tweede keer. Een Londens zevental met een muziek die een beetje hangt tussen de soul en de funk. Vooral veel West-Afrikaanse invloeden. Beetje de stijl van de 70s. Heerlijke swingende band waar je, als je er eenmaal bij staat, eigenlijk niet meer weg wil. Gewoon erg leuk. We gaan eens luisteren met Closer to Me.

Kokoroko uit Londen komen naar Rotterdam. Een paar jaar geleden stond in Rotterdam 2024 de Amerikaanse band Velvet Pack. Een super swingende funkband. En de oprichter van die band is Jack Stratton. En die heeft als bijnaam weer Velvet Man. En ja, die maakt ook weer solo aparte muziek. En daar gaan we eens naar luisteren. Dat heet Valk. MUZIEK

Vulfman, aparte muziek van deze Amerikaan. Wie voor het eerst naar Rotterdam komen, komende zomer Live de Leeuw Band. Dat is een, wat ze noemen, jam band. Een beetje à la Amerikaanse Grateful Dead en die Allman Brothers Band uit de jaren 60. En die band in Nederland die is helemaal geformeerd rond de gitarist Live de Leeuw. Daar is de band ook naar vernoemd. En ja, zit dus een beetje in de blueshoek. En ze gaan zeker van dat soort muziek spelen op het Noordje Jazz. Altijd leuk. We gaan eens naar ze luisteren met Don't Keep Me Wondering.

de Lijf de Leeuw Band komt met heerlijke bluesrock naar Rotterdam op het Noordse Jazz Festival. En wie ook weer terugkomt voor de zoveelste keer, Erik Vloeimans, de trompetist. Dit keer met een nieuw project. Het project heet Hotspot, met een band van vijf met echt grote Nederlandse jazz artiesten zoals de gitarist Jerome Hall, die met heel veel andere Nederlandse en ook buitenlandse jazzmensen mag meespelen, omdat hij zo goed is. We gaan naar eens luisteren van hetzelfde project Hotspot.

Ja, we draaien het project Erik Vloeimans Hotspot een klein stukje eerder weg. Want deze live opname, dat hoorde u al aan de kwaliteit, die duurt nog een minuut of 28. En dat is een beetje te lang, want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. We gaan naar het eind van de uitzending met Miles Davis. Die komt uiteraard niet komende zomer naar Rotterdam, want die is al een tijdje in het Rijk der Jazz hemelen. Maar in 1991 stond hij wel voor het laatst op het Noordje Jazz. Dus misschien wel mooi om even met hem af te sluiten met het bekende nummer Bye Bye Blackbird. Deze uitzending van Jazz & Easy zat vol met een met name vooruitblik naar het komende Noordje Jazz. Vooral nieuwe talenten. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. We bedanken Bob de Meree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator. En geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, vanavond en straks als de nacht valt met één artiest. Je zou kunnen zeggen twee artiesten, want dit is Ilion en David Helpling. Beiden uit Texas, Amerika. En Dreams Beyond Terra, dat zet ik vanavond centraal in dit programma. Zo nu en dan pak je wat uit je cd-kast en draai je dat en ben je daar toch door gepakt. Wel, variatie in klanken genoeg vanavond van deze twee mensen. En ik stel hem u aan u voor. David de Helpling kennen we natuurlijk van het Spotted Peccary label. Maar dit was een uitstapje wat hij destijds maakte met Ilion. Straks als de nacht valt, Tim van Veen, RTV Ridderkerk. U maakt uw beelden. Hij gedraaide klanken.

Ja, ze hebben vanavond aandacht voor het complete album van deze mensen. Ilion en David Helpling, Dreams Beyond Terra. Eerste twee tracks, Specifies Communicating en Terra Sanctuary. Dit is Sandbox in the Rain.

Bionic Traveler. U luistert naar het album Dreams Beyond Terra. Van deze mannen Elion en David Helpling.

titeltrack van dit album van Ilion en David Helpling, Dreams Beyond Terra. Het is Earth to Heavenly Places.

0: we mochten wij vanavond aandacht besteden aan Ilion en David Helplin Dreams Beyond Terra. Het complete album integraal draaien. Afwisseling genoeg, denk ik. En we gaan er zo direct uit met een laatste track. All patterns lead to this point. U maakte uw beelden bij gedraaide klanken sowieso met deze elektronische klanken. Volgende week gaan wij verder met sfeervolle, gevoelige en elektronische klanken in Straks als de Nacht Valt. Ik zeg u tot dan. Tot straks als die nacht valt.
1: Hallo, ik ben Kerani. Dit was Straks als de Nacht Valt met Tim van Veen. Dank voor het luisteren.

0: 5.7 in de Eten. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar, maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond. En hij herhaalt het nu, mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurrien Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kwam al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en er wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren, met onweer en harde windstoten, zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel, maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11 en morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. De gemeentes moeten zich gewoon aan de spreidingswet houden. Dat herhaalt de Zuid-Hollandse commissaris van de Koning, Wouter Kolff. Hij zei dat eerder al bij ons op Radio Rijnmond en hij herhaalt het nu mede naar aanleiding van de ontwikkelingen in Maassluis. Daar wil het nieuwe college geen asielzoekers meer opvangen. Maar burgemeester Jack de Vries vindt dat Maassluis wel onderdak moet blijven bieden aan asielzoekers. Niet alleen omdat dat volgens hem moet op grond van de spreidingswet, maar ook om solidair te zijn met andere gemeentes. De A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht is na een windhoos in beide richtingen afgesloten geweest. Op beelden van Rijkswaterstaat was te zien dat de snelweg bezaaid lag met losgerukte takken. Er kwam file te staan, zowel in de richting van Rotterdam als in de richting van Gorkum. De politie heeft vanmiddag in de Rotterdamse wijk Beverwaard geschoten toen twee verdachten probeerden te vluchten. Het ging om twee personen die mogelijk een vuurwapen bij zich hadden. Ze waren gezien in de Beesdenstraat. Eén persoon is aangehouden, naar de andere wordt nog gezocht. En in een auto in de Beesdenstraat is een voorwerp gevonden dat volgens de politie op een vuurwapen lijkt. En de politie meldt verder dat niemand gewond is geraakt. Sport, voetbal, oud-Feyenoorder Geertruida Le Charel vervangt Jurjen Timber in de WK-selectie van het Nederlands elftal. Timber kampt al een tijdje met een liesblessure, maar was wel aangesloten bij het trainingskamp van Oranje in New York. Maar nu valt Timber dus toch uit en hij wordt vervangen door Rotterdammer Le Charel. En dan het weer. Er trekken nog buien over onze regio, maar de felste exemplaren met onweer en harde windstoten zijn naar het oosten weggetrokken. Morgen zijn er ook buien, mogelijk met onweer en hagel, maar dan zien we ook af en toe de zon. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 11 en morgen wordt het hooguit 17 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Staten.